0: Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In zwemwateren in onze provincie zijn meer chemische stoffen aangetroffen dan de normen voorschrijven. Blijkt uit landelijk onderzoek van Stichting Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Het is niet bekendgemaakt welke stoffen er in de 6 onderzochte Groningse zwemwateren zitten. Maar landelijk komen in de officiële wateren vooral arseen, kobalt, ammonium en kwik voor. Aan de Middelstummerweg in Onderdendam is gisteravond iemand in het water gevallen. Omstanders traden reddend op. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. En door een landelijke staking in het openbaar vervoer rijden er komende woensdag geen bussen en treinen in onze provincie. Zowel NS, Arriva als Q-bus rijden dus niet. Vakbonden hebben de actie aangekondigd vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Meer nieuws straks om 6:30.
1: De Ochtendploeg
2: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, vrijdagmorgen alweer. De week vliegt voorbij, het weekend longt alweer. Zin in en ook zin in een nieuwe Ochtendploeg. Tot 10 uur bij je.
5: Goedemorgen Edwin, hi, hallo.

0: Een hele goede morgen. De nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 4 september. Rob de Vries, nogmaals goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sergej in het Veen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We gingen de dag in met de mededeling gisteren al dat het vandaag wel een hele regenachtige dag zou kunnen worden.
2: Ja.
0: Maar we zitten een beetje te kijken naar de radarbeelden die wij natuurlijk ook hier kunnen zien. En het lijkt toch meer op, ik kreeg wel een appje net over van Arjo, dat de regen toch vooral net boven Groningen langs gaat.
2: Nou, dat zou toch heerlijk zijn. Maar ja. het is ook echt zacht. Ik stapte de deur uit en het is gewoon lekker buiten.
0: Nou, het is zelfs een tikje benauwd, omdat het ook vochtig is. Ja. Zo'n 10 graden of zo.
2: Ja.
0: Niet dat het droog gaat blijven vandaag, maar misschien dat het meevalt ten opzichte van de berichtgeving van gisteren. Maar we gaan het om 6:45 vragen aan Harma. Die heeft er tenslotte wel verstand van. En wij kijken gewoon maar, net als ieder ander, naar de lucht en naar de weerappjes. Mocht je trouwens nog plan hebben om naar het zuiden van Europa te gaan, dan hebben ze weer te maken met een hittegolf.
2: Oh.
0: Let op, ga niet naar Zuid-Spanje. In Córdoba bijvoorbeeld, mocht je plan hebben, 42 graden daar.
2: Zo.
0: Zuid-Italië, 36 graden. Zuid-Portugal, boven de 30 graden. Zuid-Frankrijk, boven de 35 graden. Dan denk je, nou, dan ga ik lekker naar Duitsland. In het zuiden van Duitsland ook, boven de 30 graden.
2: Ja.
1: Nou.
0: En die 42 graden daar in Zuid-Spanje, dat is een graad of 6 tot 8 warmer dan rond deze tijd je zou mogen verwachten.
2: Ja.
1: Oké, okay, nou, een beetje zon deze kant op sturen zou niet verkeerd zijn.
2: Nee. Een beetje verdelen.
1: Heerlijk delen, ja.
0: Ik zat vanmorgen even de kranten snel door te spitten. En toen bleef mijn oog toch even hangen op een berichtje in het AD. En ik denk, hoe kan dat nou toch? Het gaat over tweets die minister-president Rob Jetten het afgelopen half jaar Amstelhalve heeft geplaatst. Gewoon berichten over een staatsbezoek of een verhaaltje over het een of het ander.
2: Ja.
0: Daar zijn in totaal ruim 45.000 reacties onder gekomen. Onder 323 tweets. En 1 op de 20 daarvan is homo-vijandig.
2: En
0: dan valt het op met teksten als rotsmoelwek, opflikkeren, vieze homo. Nou, excuus helemaal. Het gaat vooral, valt op te delen in twee categorieën, zeggen ze. De eerste staat vol scheldwoorden en ziektes. En het valt op dat het niet uitmaakt waar je over tweet. Dit is de reactie die eronder komt.
1: Ja. En nou, bizar ook. Ja. En het zijn ook mensen met normale maatschappelijke posities, las ik.
0: Dat stond er ook nog bij.
1: Een politieagent bijvoorbeeld, die dit gewoon onder een tweet schrijft.
0: Een ambtenaar uit Noord-Holland.
1: Ja.
0: En, mooi detail, een swingerskoppel uit Zeeland. Dat stond er ook nog tussen. Maar dat het in je hoofd opkomt. En er zit ook even veel van die bots bij, die dat gewoon gegenereerd doen, weten we ook.
2: Maar ook met dit soort berichten?
0: Ook met dit soort berichten. Ach, ja. Maar dat jij gewoon naam en toenaam, dat je kent iemand helemaal niet. En je vindt het misschien, het is niet je politieke kleur, allemaal prima en zo. Maar hoezo?
1: Ja,
0: hoezo?
1: Wat bezielt je om dit soort teksten?
2: Ja. Nou ja, het zegt meer iets over de persoon die dat plaatst natuurlijk.
0: Ja, maar je moet het allemaal wel maar ondergaan.
2: Ja, dat is waar, dat is waar.
1: Mark Rutte moest destijds natuurlijk ook veel ondergaan. En Dick Schoof daarna ook. Maar dat was wel van een andere orde dan Rob Jetten nu meemaakt.
0: Dat lijkt mij ook, ja.
2: Nee. Nou ja, wederom, wat doen we nog op sociale media?
0: Ja, goeie vraag. Zeker op Twitter, dat is echt... Ja. Of ik zei het, hè. We gaan het later vanochtend, gaan we het nieuws weer beschouwen in ons nieuwsforum met Remy van Mannekes hier en Henry Kruithoff. We praten dan onder andere over de Mario Kartbocht, waar afgelopen weekend tot 3 keer toe een auto uitvloog.
2: Ja.
0: We kunnen daar een eentje weer bij toevoegen. Ook gisteren is daar weer een auto de andere kant op stond geparkeerd, zag ik op de foto.
1: Ja.
0: Het was gisteren nat. Misschien dat het meegespeeld heeft.
1: Ja, ja, en als je dan te snel rijdt.
0: Ja, als dat gebeurd is, is de vraag natuurlijk. Hè? Het is 4 september vandaag in 1948 deed toenmalig koningin Wilhelmina troonsafstand na een lange regeerperiode. 50 jaar. Haar dochter Juliana volgde daarop. 1948. En nieuws over de Queen of Pop op deze dag in 1987. Madonna. Ik weet dit nog, want ik heb het opgenomen destijds op VHS videorecorder, omdat ik het terug wilde zien. Het werd namelijk wereldwijd live uitgezonden. Een concert van Madonna live vanuit Turijn op de hele wereld. En op mijn VHS. Who is that girl?

0: Vandaag in 87 de hele wereld kon haar zien met haar Who's That Girl Tour. Madonna.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Kwart over zes, we gaan naar de trein. De trein van Jan Mulder althans, daar mag hij in werken. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ben je alweer onderweg?
2: Ja, ik sta nu even stil. Ik sta nu in Roodeschool. En daar ga ik om 25 even trekken.
0: Je hebt even 10 minuutjes wachten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Meestal rijden we door naar de Eemshaven, alleen deze slag niet. Dus dan die tijd die we normaal naar de Eemshaven heen en terug rijden, dan staan we nu even stil hier.
0: Mag je dan ook even uit de trein stappen of moet je in de trein blijven zitten? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Nee, ik mag gewoon uitstappen, okay. Jawel.
0: Ja, hebben de benen strekken.
2: Ja.
0: Ja, en is het droog nu daar?
2: Nee, het regent hier.
0: Ja, we zien boven in de provincie inderdaad wat buien overtrekken.
2: Maar ja, ik zou even uitstappen om naar voren te lopen, maar ik ben gewoon weer ingestapt. Want ik denk, nou.
0: En over de stad trekt nu ook een flinke bui, zie ik. Maar nou, het lijkt ten opzichte van wat het was, zeker voor het zuidelijk deel van de provincie, mee te vallen vandaag. Hey, okay. Je hebt een mooie interessante klus te pakken nu, hè, met de trein.
2: Ja, klopt. Wij gaan tenminste, als we allemaal mee zitten, gaan we weer rijden naar Duitsland. En daar zijn we met een aantal mentoren, de jonge lui, maar degene die er nog nooit gereden hebben aan het opleiden.
0: Ja, dat gaat om de Rijnlijn naar Leer, zeg maar. Hè? Over die Vriezenbrücke die er lang uitgelegen heeft. Oktober toch? Dan moet het allemaal weer gaan rijden.
2: Ja, volgens de planning moet 5 oktober weer gaan rijden.
0: Ja, ja. En de planning wordt wel gehaald, toch? Mag ik hopen?
2: Ik denk het wel, want we hebben we zijn er deze week bij mij, tenminste bij mij, ik ben deze week weer mee geweest. Er zijn er 4 geslaagd en vandaag hebben we er weer 4 examen. Dus ik ga ervan uit dat die ook slagen. Dus steeds, elke week slagen er wel een collega of 8, denk ik.
0: En waarom moet je daar dan nog speciaal examen voor doen, voor die route?
2: In Duitsland heb je een andere regelgeving dan in Nederland.
0: Oh?
2: Je moet een complete Duitse, compleet. Ik heb ooit een complete Duitse cursus gehad, maar omdat het een stukje is van, zeg maar, van Nieuwe Schans naar Leer.
0: Ja.
2: Wordt het beschouwd als een grensbaan vaak. Alleen, je gaat een stuk over de hoofdlijn in Duitsland. En daar gelden andere regels. En daar moet je echt een opleiding voor gehad hebben. En daar moet je examen voor doen.
0: Wat is dan het belangrijkste verschil?
2: De zijngeving en sowieso de regelgeving daar. Dus we hebben hier met trainingsleiders te maken. Daar heb je natuurlijk vaardigheidsleider. Is eigenlijk hetzelfde beroep. Alleen, in Duitsland werkt het, moet ik zeggen, net even anders dan in Nederland.
0: Ja, zo.
2: En die specificaties en qua seinen, dat werkt het ook anders.
0: Ja, en je moet geen fouten maken met een trein natuurlijk.
2: Nee. Dat is beter van niet.
0: En dan moet je echt even schakelen. Dus als je de grens over gaat, denk je, nu moet ik even Duits denken.
2: Nou ja, we hebben een aantal stellen die zijn bevoegd.
0: Ja.
2: Nee, niet bevoegd, die zijn voor Duitsland. Want in Duitsland, wij rijden met ATB, dat is het beveiligingsstelsel, zeg maar, in Nederland, van de trein.
0: Ja.
2: In Duitsland heet het PZB, dat is weer heel anders. Maar dat zit dan ook in die treinen.
0: Ja, zo.
2: Zoals nu heb ik een trein bij, maar daar zit het niet in. Deze mag niet naar Duitsland.
0: Oh, die mag ook niet naar Duitsland. Nee. Ingewikkeld allemaal. Ik dacht gewoon, laat maar doorrijden. Die brug ligt er en het kan, maar het is allemaal een stuk ingewikkelder dus.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja. En weekend zometeen ook?
2: Sterker nog, vakantie.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, tot 1 oktober.
0: Oh, wat lekker, man. Ga je nog weg?
2: Ja. Ja, ik ga naar de Schelling 14 dagen.
0: Heerlijk. Nou, dat is je gegund, Jan.
2: Mooi, dank je.
0: En een fijne dag vandaag.
2: Ja, is gelijk.
0: Oké, fijne vakantie. Mooi.
2: Dank je. Hoi.
1: De vroege vogel.

0: Marieke Schenk, een week lang Groningsgoud op Radio Noord. En vanmiddag in Studio Groen maakt Maartje bekend wat Groningsgoud voor komende week is. Nou, dat is vanmiddag. Voorlopig zit je lekker bij de ochtendploeg met straks hier het Groningse nieuws op de rij. Nu even een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die het kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat daarmee de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
1: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: De plannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. En ook bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd. Het geweld in Overasselt van deze week kwam ook aan de orde op Curaçao. De ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar kwamen gisteren. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Weel laat het extreme geweld in Overasselt zien hoe criminele netwerken internationaal opereren, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Weel zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
0: Er moet daarom volgens Van Weel meer geld voor vrijkomen en er moet beter worden samengewerkt om drugscriminaliteit te bestrijden. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor de grote verrassing gezocht door als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. 6-4, 7-5, 6-2. In de derde ronde neemt Van der Zandschulp het op tegen de Belg Bergs, die vannacht won van een andere Nederlander, Jesper de Jong. Hier is een andere Nederlander, Grunniger. Ja. Rob, zometeen, wat zit er in het nieuws?
3: Ja, dan hoor je wat de provincie gaat doen aan hardrijders die inwoners van Ondendam terroriseren.

0: en Believe. Het is inmiddels 6:30 op vrijdag. En hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Nieuwe Pekela is vannacht een auto tegen een geparkeerde bus gebotst. Bij het eenzijdig ongeluk aan de Tilstraat werd de bus tegen de gevel van een huis gedrukt. De auto, de bus en de gevel raakten beschadigd. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn gevallen. In zwemwateren in onze provincie zijn meer chemische stoffen aangetroffen dan de normen voorschrijven, blijkt uit landelijk onderzoek van Stichting Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Onderzoekers hebben tussen 2015 en 2024 zowel officiële als niet-officiële zwemwateren in ons land geanalyseerd. In Groningen zijn 6 officiële zwemwateren gecontroleerd, waaronder het Paterswoldsemeer, het Zuidlaardermeer, het Schildmeer en de Hoornse Plas. Het is niet bekend welke specifieke stoffen er in de Groningse zwemwateren zitten, maar landelijk komen in de officiële zwemwateren vooral arsen, kobalt, ammonium en kwik voor. Volgens de onderzoekers is nergens in Nederland de zwemwaterkwaliteit goed, maar krijgen zwemmers daar geen informatie over. Dat komt onder meer doordat verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer, zoals Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies. Aan de Middelstummerweg in Onderdendam is gisteravond iemand in het water gevallen. Omstanders wisten het slachtoffer uit het water te halen. Het is niet bekend hoe het met de persoon gaat. Ook de oorzaak van de val is onduidelijk. Inwoners van Onderdendam zijn helemaal klaar met het hardrijdende verkeer in hun dorp. Daarom werd de omgeving van de Zijlvesterbrug gisteren voor even veranderd in een huiskamer. Met acteurs, een stofzuiger en een kop koffie wilden inwoners, automobilisten, het gevoel geven dat ze door een woonomgeving reden. Intussen wordt onderzocht welke structurele oplossing mogelijk is tegen de hardrijders, vertelt Ina de Lange van de provincie.
2: We zijn nu breed een onderzoek aan het doen in dit gebied, Westverbinding. Dat onderzoek loopt nog. Daar hopen we eind dit jaar ook duidelijkheid over te krijgen. En dan wordt in het gehele plaatje van dit gebied gekeken wat is hier nu precies aan de hand. Dus ook daarin zijn we samen met het dorp mee bezig.
1: Komende woensdag rijden er de hele dag geen treinen en bussen in Nederland door een landelijke 24-uursstaking in het openbaar vervoer. Vakbonden hebben de actie aangekondigd vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders leggen woensdag het werk neer. Rijden dan dus geen bussen van Q-Bus en Arriva in onze provincie. Om iedereen duidelijkheid te geven is volgens ProRail besloten het treinverkeer in het hele land van woensdag 2:00 tot donderdag 2:00 stil te leggen. En het nieuwe theaterseizoen is deze week weer officieel van start gegaan. Van september tot juni zijn er honderden voorstellingen te zien bij de theaters in onze provincie. Theaterprogrammeur Suzanne Visser van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten ziet dit jaar een opvallende trend bij het publiek.
3: Ten opzichte van voorgaande jaren merk ik dat het publiek echt wel veel interesse heeft in een wat verbreding. Verbreding in disciplines en genres, maar ook in verdieping. Dus het aankomende seizoen proberen we daar ook heel erg op in te spelen. En hebben dat aanbod eigenlijk verbreed.
1: De Klinker programmeert om die reden zelf meer voorstellingen met maatschappelijke thema's. Meer hierover lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en onze app. Dankjewel Rob.
4: De Ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
0: Ik geef aan goede doelen. Dat was gisteren ons lopend vuur. Er kwamen leuke reacties op binnen. Die nemen we straks even met je door. En verder Harma over, ja,

0: Waterloo.
1: Lopend vuur.
0: We zitten midden in de collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Inzamelen voor het goede doel. Die week is jaarlijks in de eerste week van september. Maar er zijn natuurlijk heel veel goede doelen die draaien. Grotendeels op giften, donaties en zijn dus afhankelijk daarvan. Vroeger ging dat met de collectebus langs de deur, grotendeels. Je kunt ook denken aan een soort van abonnementsvorm, dat je maandelijks iets betaalt voor een goed doel. Er zijn er nogal wat. Er zijn ook al mensen die daar wat voor doen. Jij bijvoorbeeld ook. Ja, ik geef aan goede doelen, ons lopend vuur gisteren. Dat kregen we allemaal binnen, Sergei.
2: Stientje Rijkens die zegt, ik doneer geld aan verschillende goede doelen. Ook ben ik lid van een aantal loterijen die ook weer hun steentje bijdragen. En buiten dat alles doneert ze ook voor de Hartstichting, Kankerfonds, Nierfonds, Longfonds, ALS-fonds en de Dierenbescherming. Dus ja, wat dat betreft, Stientje Rijkens, die doet zeer haar best om...
0: draagt haar Stientje wel bij.
2: Zeker weten. En Karin de Wind, die zegt, ja, er komen dan collectanten aan de deur. Iedereen krijgt wel wat. De een iets meer dan de ander. Net wat mij meer aanspreekt. Nu ook twee keer al gehad dat je niet eenmalig kunt geven, maar dat je maandelijks moet gaan doneren en daarvoor moet tekenen. Nou, dat doet Karin niet.
0: Eens.
2: Nee. En, sommige...
0: Eigen keus zijn zo, toch?
2: Ja, precies. Ja. Precies. Sommige doelen zijn ze wel donateur van, dus die krijgen jaarlijks iets. Ja, Inne van Houten zegt, vele mensen zouden mij misschien niet leuk vinden door wat ik nu ga zeggen. Maar zij is gestopt met het geven aan goede doelen. Ze heeft wel eens een aantal mensen gesproken die voor die doelen werken. En haar dan ook vertellen van wat er nou uiteindelijk terechtkomt op de plek van, nou ja, waarvan je denkt dat het terechtkomt. Nou, in sommige gevallen is dat nog geen 5% van het bedrag wat wordt opgehaald.
0: Kan toch bijna niet 5%?
2: Ja. Nou, je ziet wel eens van die cijfers voorbij komen. Ja. Wat directeuren aandeelhouders.
3: Maar niet 5%.
0: Nee.
3: Dat is echt niet waar.
2: We gaan het uitzoeken. Maar in ieder geval, ze zegt, er komt te weinig terecht op de plek waar het zou moeten. En daardoor is zij daarmee gestopt. Ineke Knapper geeft niet meer aan de deur. Aan de tv-acties al helemaal niet. Zij is er volledig mee gestopt.
0: Ik geef aan goede doelen. Gisteren ons lopend vuur. 70% was het eens met de stelling. En dan zeiden we ook, nou, hoe doe je dat dan? Hoe geef je dan? Doe je het incidenteel? Doe je het structureel? Nou, dat was om het even. 49 om 51%.
4: Goedemorgen.

0: uit Engeland. The Jam and a Town Called Malice. Het is 14 voor 7. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Heeft hij dat hele regenfront nou toch een andere hoek genomen dan we eerst hadden gedacht?
1: Nou, hij is een beetje met vertroging en hij komt over, maar het levert, nou zoals nou, liep 10 mm minder op. Nou. Maar de meeste millimeters, als hij erin al ook komt, en die komen sowieso wel, die zitten toch wat meer richting het noorden, dus zeg maar het kustgebied. En ja, het wordt gewoon een bewolkte dag. En als het even wat eerder geweest was, zoals de planning gisteren lag, ja, dan nou verdoogde ze nog zomaar. Die zag ik nou dus wat dat betreft nooit. En op dit moment is het regen. En 3 mm is inmiddels van. En de stad, 20,5 groot, werd gisteren 17 groot, maar op dit moment in de warmheidsstand dus 9 millibar. Visvliet, 19,5 groot, roem. Gisteren stond een uitschuiter in de wind in windkracht 7, 54 km per uur. Op dit moment lichte regen nog. 19,5 groot met een motige tot krachtige zuidwestelijke wind. En in roodschaal, ja, door regen inmiddels ook 2 millimeter. 22 groot werd gisteren 18,5 groot op dit moment. Nou, vandaag een bewolkte dag met regen en lote buien. De temperatuur gaat richting 19 of 20 graden en de wind duurt zuidwesten tot noordwesten wordt vrij krachtig tot aard. En er zijn mogelijk windstoten van om en nabij de 74 km per uur. Vanavond nog kans op buien, vannacht op kloots, minimum 13 tot 16 graden. En mijn vrouw kinderen om buien voor komen. Maar in de middag is het druk met meer ruimte voor de zon. En de temperatuur 19 of 20 graden.
0: Dankjewel.

0: 5 Star en All Fall Down. Het is de vrijdagseditie van de Ochtendploeg, waarin we straks na 8 uur bijvoorbeeld gaan praten over het nieuws van de afgelopen week. We praten dan bijvoorbeeld over de Mario Kart bocht. Maar ook andere zaken komen voorbij. Er is natuurlijk een hoop nieuws gebeurd weer afgelopen week. Een van die zaken was bijvoorbeeld die leerlingen die op schoolreis waren in Praag van het Stadslyceum. En de afspraak in, toch op stap te gaan, borreltje te doen. Nou ja, dat hele verhaal, de leerlingen zijn inmiddels weer thuis. Het was voor Ronald Niemeyer de aanleiding om in Leek maar eens de straat op te gaan. Met de vraag, wanneer dronk jij nou eigenlijk je eerste drankje?
1: Ja, toen was ik 15, met oud en nieuw was dat.
2: Mijn jorf, 14, 15?
3: 14, 15.
2: Ja. Bij Prom, hè? Op zijn muziek.
3: Ja.
2: Ja.
3: En was het een stiekem?
2: Nee, nee.
3: Nee?
2: Nee, nee, toen niet, nee. Ik kon gewoon naar de bar lopen en... Ja.
3: Ja. En wat vonden ze er toe staan?
2: Nou, maar niet zo erg. Nee.
1: Ja, er was een feestje bij een maat van mij thuis. En er waren ook oudere jongens aanwezig. Dus toen hebben we daar een drankje gedronken.
3: Ja.
1: Ja, dat was de eerste keer.
3: Ja. 15. Ja, die leeftijd is nu heel anders, hè? Dat het officieel mag.
1: Ja, dat klopt. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk altijd 18. Maar hoeveel mensen zich daar daadwerkelijk kan houden, dat weet ik niet.
4: Ja, dat is ook geheim, hè.
3: Is dat geheim?
4: Ja, ja. Dat vroeg. Ik denk toen ik... 14, 15 was.
3: Ja.
4: Ja.
3: Een pilsje of iets anders?
4: Dat was een pilsje.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, was lekker?
4: Dat weet ik niet meer.
5: Ik herinner me niet.
3: Ik kan het niet herinneren.
5: Ja, ja. Toen was ik 22 jaar of 23, zoiets.
3: Ja.
5: Ja.
3: Oh, dus wel op wat latere leeftijd. U was dus niet 15 of zo?
5: Nee.
3: En wat was uw eerste drankje? Weet u dat nog?
5: Jawel, raki.
3: Raki?
5: Ja.
3: En hoe smaakte die, de raki?
5: Ja, lekker.
3: Ja. Ja. Ja. Hebt u nog wel eens vaker gehad, bedoel
5: ik? Jawel.
3: Ja.
5: Ja.
4: Nou, ik denk dat ik 14 was. Weet ik wel, stiekem.
3: Een jaar of 14?
4: Ja, stiekem.
3: Ja. En dat gebeurde zo stiekem?
4: Ja, stiekem, ja.
3: Ja.
4: Ja. Mag ik niet weten. Maar ik drink met mate, maar iedereen is met mate tegenwoordig.
2: Ja. Nou ja, ik denk wel, wat je tegenwoordig heel veel hebt, ben al die mixjes. Ik denk dat wel heel, hè, dat je waar al die rommel erheen zit en heel veel... En dan willen ze zero spul hebben en dan... de jeugd drinkt dan wel wodka met zero ding, maar er zitten heel weinig calorieën en koolhydraten in. Ja. Hè, omdat je heel met de lijn bezig bent.
3: Oh, bedankt voor de tip.
2: Nou, dat zegt toe. Er is gewoon meer van die van te holen.
3: Dat zeg ik altijd.
2: Ja?

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Straks na 7 uur in de ochtendploeg vertel ik je waarom een vrachtwagenchauffeur na een noodstop moest douchen. En misschien nog wel 2 keer. Dat verhaal straks.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
2: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
5: Bij een ongeluk op de Tilstraat in Nieuwe-Pekela is gisteravond laat 1 persoon ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer zat in een auto die op een geparkeerde bus botste, die daardoor tegen de gevel van een huis werd gedrukt. Een tweede inzittende bleef ongedeerd. Beide voertuigen en de woning raakten zwaar beschadigd. In zwemwateren in onze provincie zijn meer chemische stoffen aangetroffen dan de normen voorschrijven, blijkt het landelijk onderzoek van Stichting Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Het is niet bekendgemaakt welke stoffen er in de 6 onderzochte Groningse wateren zitten, maar landelijk komen vooral arsen, kobalt, ammonium en kwik voor in officiële zwemwateren. En de borden met actuele reisinformatie bij bushalters doen het weer. De borden werden op 15 augustus uitgeschakeld vanwege problemen met een server. Die is inmiddels vervangen. Meer nieuws straks om 19:30.
6: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
7: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Bouw- of metaalproject?
9: Staaldigitaal.
8: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
13: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, nou bij de weekend, maar wel even inklokken. Zometeen felicitaties voor collega's. En je hoort waarom honderden onderbroeken begraven werden en waarom dat een prijs opleverde.
15: Goedemorgen.

0: Shake You Down. Je hoorde Gregory Abbott op deze vrijdag. Het is 4 september. Nou, bewolking vandaag. Daar valt ook regen uit. Wel wat minder dan we gisteren hadden verwacht, maar het wordt wel weer nat. Ook een droge periode. Harde wind trouwens erbij. En 19 of 20 graden. Het is niet koud, zullen we maar zeggen. Even leuk, even wat collega's feliciteren. Collega's van ons, van RTV1, de streekomroep waar we ook mee samenwerken. Ze zijn namelijk met 3 nominaties binnen bij de lokale media awards. Bijvoorbeeld voor redacteur Koen Kins als aanstormend talent. Voor een reportage over de vistijger in de Ommelanderwijk, die niet toegankelijk bleek voor minder validen. En voor Hielke Bos, die we ook wel eens hier horen bij ons in de ochtendploeg. Die is genomineerd in de categorie presentator. Nou, superleuk.
1: Nou, hartstikke mooi gefeliciteerd.
0: Wij gaan op stemmen, voor zover dat kan.
1: Ja, het zijn toppers.
0: Leuk, ja. Het is ook leuk, over prijzen gesproken. Je hebt de IG Nobelprijzen. Dat zijn niet de echte Nobelprijzen, maar die zijn in begin jaren 1991, geloof ik, in het leven geroepen. Dat gaat erom een onderzoek waar je in instantie om moet lachen, maar die dan toch wel ook interessant in de wetenschap blijken te zijn en waar we ook echt iets mee kunnen. Nou, dit jaar is er bijvoorbeeld prijzen gegaan naar de voordeel van kakkerlakkenmelk, van spatvrije urinoirs, een onderzoek, en de president precieze definitie van zoenen. Maar er is ook een Nederlander in de prijzen gevallen. Wetenschapper Marcel van der Heijden. Die is hoogleraar aan de Universiteit van Zurich onder andere. En die deed onderzoek naar het begraven van onderbroeken.
1: Hè?
0: Ja. Ja. Ja, moeten we dan misschien even uitleggen. Hij doet onderzoek naar bodemgezondheid. En hij liet mensen onderbroeken begraven. Eerst dachten ze, nou, we doen gewoon wat stukjes stof. Hij zei, ja, maar dan gaan mensen dat misschien wel niet doen. En om mensen te interesseren voor dit onderzoek, zeiden van, vraag aan mensen, begraaf je onderbroek en kijk dan wat er gebeurt. Nou, huppakee, 1000 mensen melden zich onmiddellijk aan toen dat het geval was. En die hebben dat gedaan. En daar bleek dus uit dat in veel gevallen na 2 maanden de onderbroek bijna was afgebroken door micro-organismen. En dat duidt dan op een gezonde bodem.
1: Ja.
0: Dus het is wel een leuk onderzoek dit. Want dus je denkt van, nou ja, grappig. En waarom onderzoeken ze dit en hebben ze niet wat beter te doen? Maar dit is inderdaad wel heel nuttig en zinvol.
2: Ja, maar een onderbroekje met heel veel elastiek en dat soort dingen, met heel veel plastic erdoor.
0: Die dan waarschijnlijk niet.
2: Nee, dat dan
0: nee.
2: Minder,
0: nee, die waarschijnlijk niet.
2: Maar een katoenen herenslip zal sneller gaan.
0: Jij duikt nu heel diep in het onderzoek gelijk.
1: Dat is heel grappig.
0: Ja, het is leuk.
1: Ik heb net even snel zitten te googlen. En ik moet zeggen, er zijn ook een paar onderzoekers van de rug geweest die deze IG Nobelprijs ooit hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Eén daarvan kan jij nog wel herinneren. Zo was er een onderzoeker van wetenschap van de rug die de prijs ontving voor zijn MRI-scans van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen tijdens de geslachtsdaad.
0: Oh ja, dat weet
1: ik van Andel.
0: Eck van Andel, die liet mensen in zo'n die ging dat helemaal door een scan halen, geloof ik.
1: Ja, precies, toch? Ja. Een MRI-scan, inderdaad. Ja. En in 2011 was er ook iemand die van de rug die prijs won. Debra Tramper lees ik hier. Voor het onderzoek naar de vraag hoe een volle of lege blaas iemands beslissingsvermogen beïnvloedt.
0: Oh ja, dat kan ik wel eens bijvoorbeeld. Met een volle blaas, dan neem je veel sneller een besluit. Sta je bij de kassa, moet je nog iets kopen, je twijfelt.
1: Precies.
0: Je hebt een hele volle blaas.
1: Ja. Snel naar huis.
0: Ja hoor, nou doe dat maar. Geen gedoe. Ja. Ah, mooi, dit soort onderzoeken.
2: Dat is leuk.
1: Ja, ja. Leuk.
0: Voor de liefhebbers van literatuur, het voormalig huis van Gerard Reven staat te koop. Die vind je in het dorpje Grijontarp, dat is in Friesland. 85 inwoners in de dorpskern, wonen 30 mensen. En het huisje, daar woonde hij, voor de liefhebbers. Hij woonde daar en beschreef ook met zijn partner Tijgertje. En later ook met Woelrad, die beschreef hij ook in zijn boeken. Dat huis staat nu te koop voor 185.000 euro. Hij heeft daar een jaar of 10 gewoond. Zo jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70. 185.000 euro.
1: Nou, dat is toch wel

0: onder de gemiddelde woningprijs.
1: Ja, er zijn 40 mensen die een kijkje willen nemen.
2: Maar de zolder moet nog wel flink vertoeven.
1: Ja, er moet heel veel gebeuren. Oh, niet geïsoleerd. Ja. Verwarming wordt gedaan met de elektrische kachel. Maar misschien nogal het meest opvallende. Dit huis is namelijk ook een soort Lourdes voor Reven-fans. Dus op 15 augustus komen liefhebbers van Reven ieder jaar bijeen bij dit huis om het leven van Reven te vieren. Afgelopen jaar waren 200 mensen aanwezig op 15 augustus.
0: Zo. Ja.
1: Dus die krijg je er dan wel bij op de koffie. Oh. Moeten we wel heel eerlijke wijze
2: moet je gewoon zeggen, nee hoor, nee, dat was hier, dat is hiernaast.
1: Ja, maar het leuke is natuurlijk wel, want er zijn ook echt Reven-fans, begreep ik uit het verhaal van onze collega's van Omroep Friesland, die daar ook om die reden dat huisje misschien willen kopen, maar ook heel veel mensen die gewoon even naar de prijs gekeken hebben.
2: Jazeker, ja, dat maakt wel verschil. Is dat ver weg, moet je dan als je
1: bij
2: dat
1: Bolsward.
2: Ja,
1: dat is wel een stukje rijden, zeg, als je geïnteresseerd bent.
2: Maar ja. Nee, laat maar.
1: Okay.
0: Leuk als klushuis.
1: Ja, je moet wel handig zijn, denk ik. En dan nog dit verhaal, het is best een sneu verhaal. Vrachtwagenchauffeur moest in Roermond gistermorgen ineens stoppen. Voor een verkeerslicht rende een auto namelijk vrij plotseling. Deze auto was gevuld met mest. En doordat hij stopte, vlogen heel veel van de mest eruit. Op de weg, op de auto en op de chauffeur, omdat er een dakraampje open stond.
2: Oh.
1: Arme chauffeur, die moest daarna onder de douche. En misschien nog wel een keer, en misschien verhaal met een geurtje, zullen we maar zeggen. Aan het begin van deze vrijdag hoorde je dat in de ochtendploeg op Radio Noord. Blijf lekker bij ons. Wij blijven bij jou. Tot 10 uur.

0: Voor zeven, we gaan het hebben over het favoriete onderwerp van Sergej.
1: Lopend vuur.
0: Namelijk social media.
2: Dag.
0: Ja.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Nee, er is onderzoek geweest van de Consumentenbond. Onderzoek naar de TikTok-shop. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit niet op TikTok. Wel op Insta, Facebook en zo. Maar die hebben een eigen shop. En daarmee kun je vrij laagdrempelig, als je iets voorbij ziet komen, dat ook gewoon bestellen. Nou, zo zegt de Consumentenbond, daar is nog alles wat mee mis. Ze hebben een aantal producten besteld, zo'n tiental. De helft daarvan klopte niet. Bijvoorbeeld een stopcontactadapter met aan- en uitknopjes voor de aan- te sluiten apparaten. Die zou rammelen en de kwaliteit zou zo matig zijn dat ze zich afvragen bij de Consumentenbond of het wel veilig genoeg is. Er zouden ook bijvoorbeeld draadloze oortjes met een vertaalfunctie besteld. Nou, daar bleek gewoon een app aan te zitten die naar de telefoon leidde. En daar moest je dan de boel vertalen. Kortom zeiden ze van, dat is niet handig. Bovendien zegt de Consumentenbond, ja, het is ook wel heel erg laagdrempelig geworden om op die manier spullen te bestellen. Te makkelijk en het zou impuls aankopen bevorderen. Nou zie je een hoop voorbij komen natuurlijk op de socials.
3: Sterker alle nog, influencers die hun producten aanprijzen.
0: Die leven daarvan.
3: Ja.
0: En heb jij daar wel eens toe laten verleiden? Dat je iets voorbij zag komen en dat je dacht, hey, dat wil ik ook. Want ze werkt natuurlijk ook met reclames, hè? Die hoor je voorbij komen, zie je voorbij komen, lees je voorbij komen. Daar kun je wel best toe verleid worden, hè? Ik lees ook wel eens de folders van de supermarkt. En ik denk, oh ja, dat ga ik deze week eten. Want dat is in de aanbieding bijvoorbeeld. Nou, zo kan het ook met de socials. Ze zijn alleen dan.
2: Ja, nee, daar heb ik op sociale media totaal geen last van.
0: Nee?
2: Nou ja, als ik zie wat er wordt aangeprijsd of denk ik, jongens, wat een troep zeg. Dan wordt het soms ook nog met een AI-stem verteld hoe fantastisch het is. Nee, daar prik ik wel doorheen.
0: Ik heb er wel eens gedacht dat ik iets voorbij zag komen. Oh, dat is best handig of zo. Iets voor in de tuin of voor de clubs en zo. Met,
3: nou, een stuk gedaan. Gereedschap of zo.
0: Nou ja, ik weet het ook niet meer. Je wordt wel eens, meegezogen in zo'n verhaal natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: Moet je hem vooral niet aanklikken en dan krijg je ze allemaal voorbij.
2: Ja, precies.
3: Dat is ook zo. Ja.
2: Nee, het is mij nog niet overkomen. Ik denk niet dat ik dat ook heel gauw zou doen.
0: Maar ben toch benieuwd wat met jou doet. Sociale media verleiden mij door het kopen van producten. En vertel dan ook vooral even wat je gekocht hebt. Ben ik heel benieuwd.
2: En hoe het bevalt. Of je net zo enthousiast bent als de influencer die het heeft aangeprijsd.
0: En ook diensten zijn, dat is ook een product. Hè?
2: Dat is waar.
0: Cursus.
2: Dat is waar. Ja. Laat het maar weten. 050-3188-288 bellen of appen. Of gewoon even een reactie achterlaten via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Sociale media verleiden mij door het kopen van producten. Je kunt stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 14% van de stemmers is het eens met de stelling.
4: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.
0: En dan zet ik nog even een paar jarigen op rij. De Incredible Dr. Pol. Dat was die dierenarts, hè, die heel succesvol was met allerlei programma's. Oud Drenthe overigens, 80 jaar geleden geboren. Zangeres Vrouwtje is jarig, die wordt 25. Mark Ronson is jarig. De producer, die we kennen bijvoorbeeld van het nummer Valerie samen met Amy Winehouse. Ja. 51 geworden vandaag. En Beyoncé is jarig.

0: beetje snollebolkers van links naar rechts. Want ze zong immers dit. Links.
1: Oh ja.
0: En dan zing ze even volgens. Oh, het ook nog weer weg. Oh, je blijft dan links gaan. Oké. Okay. Het Groningse nieuws komt eraan. Zometeen, Rob, wat heb je voor ons?
2: Ja, dan hoor je waarom Faunavisie Wildcare in Westernieland belangstelling heeft voor het pand van het voormalige zeehondencentrum in Pieterburen.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attens met ds.nl.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het is 7:30 alweer vrijdag. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de Tilstraat, Nieuwe Pekela, is gisteravond laat 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer zat in een auto die op een geparkeerde bus botste. Die werd daardoor tegen de gevel van een huis gedrukt. Volgens een fotograaf bleef een tweede inzittende ongedeerd. Bij de voertuigen en de woning raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Aan de Middelstummerweg in Onderdendam is gisteravond iemand in het water gevallen. Omstanders wisten het slachtoffer te redden. Het is niet bekend hoe het met de persoon gaat. Ook de oorzaak van de val is onduidelijk. De panelen met actuele reisinformatie bij bushaltes doen het weer. De borden werden op 15 augustus uitgeschakeld vanwege problemen met de server waarop het reisinformatiesysteem draait. Veel panelen bevatten daardoor verkeerde informatie. De server is inmiddels vervangen en gisterochtend zijn alle gegevens overgezet en de borden weer aangezet. Een woordvoerder van de provincie benadrukt dat de uitval van de panelen niet werd veroorzaakt door een hack, maar doordat de server aan het eind van zijn levensduur zat. Dierenopvang Faunavisie Wildcare in Westernieland heeft een bod uitgebracht op het voormalige zeehondencentrum in Pieterburen. Het pand staat leeg sinds de zeehondenopvang vorig jaar verhuisde naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Faunavisie is op zoek naar een nieuwe, grotere locatie. Pim Lollinga van de dierenopvang vertelt bij Omroep het Hoogland waarom hij een bod heeft uitgebracht op het pand in Pieterburen.
14: We groeiden goed uit ons jasje. Nou, en dat is een hele mooie locatie. En wat ook interessant was, was dat zeehondencentrum dezelfde ontheffing had als wij. Hetzelfde doel, het opvangen van wilde dieren. Dus de bestemming van hoefde niet gewijzigd te worden.
2: Maar het bod van Faunavisie werd door het zeehondencentrum afgewezen. Inmiddels is de gemeente het Hoogland eigenaar van het pand nadat een andere kandidaat zich terugtrok. Het is nog niet duidelijk wanneer de gemeente een besluit neemt over de toekomst van het voormalige zeehondencentrum. Tijdens een controle in Winschoten heeft de politie een voertuig aangetroffen met daarin grote hoeveelheid diesel. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de diesel. Mogelijk is die gestolen. Via Instagram roept de politie slachtoffers van dieseldiefstal op zich te melden. Ook is de politie op zoek naar informatie over het aangetroffen voertuig. De politie heeft gisteravond met meerdere eenheden een zoekactie gehouden in de Groningse wijk Vinkhuizen, naar aanleiding van een melding aan de Goudlaan. Na een gesprek met een melder is er in de omgeving gezocht, vermoedelijk naar een persoon. Het is niet bekend of er ook iemand is aangetroffen. En volleybalster Jolien Knollema is er met Oranje niet in geslaagd om door te dringen tot de halve finale van het Europees kampioenschap. De 23-jarige volleybalster uit Haren werd in Istanbul met Nederland uitgeschakeld door favoriet Polen. Knollema beleefde een ongelukkige start van het toernooi, want ze moest de eerste 3 wedstrijden missen wegens ziekte. In de kwartfinale tegen Polen kreeg de Groningse een basisplek, maar ze werd halverwege de eerste set al gewisseld. De nummer 4 van de wereldranglijst, Polen dus, was uiteindelijk met 3-1 te sterk voor Oranje. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
15: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de appels van Oudebos.
16: Iets zoets.
17: Of de pruimen van Oudebos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
18: Mulders Meubeldorp.
19: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
18: Mulders Meubeldorp.
20: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
21: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
22: De Ochtendploeg.
23: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen, het nieuwe theaterseizoen is deze week weer van start gegaan. Vanaf deze maand tot aan juni zijn weer honderden voorstellingen te zien bij theaters in onze provincie. Ik ga er zo over praten.
25: Goedemorgen, Edwin.

0: de Police, een ochtendploeg. En de da-da-da. En dan hoog in het publiek. Het nieuwe theaterseizoen is deze week weer van start gegaan. Tot aan juni zijn er honderden voorstellingen te zien bij theaters in onze provincie. Wat valt er dan op in de programmering? Nou, ik ga erover praten met theaterprogrammeur Suzanne Visser van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wanneer staat de eerste voorstelling op de planken bij u?
1: 19 september al. Dat is Jan Beuving.
0: En wat is dat voor voorstelling?
1: Nou, Jan Beuving is een geweldige cabaretier, Dekpunt. En hij zit nog in de try-out fase, dus dat is heel erg leuk. Omdat je dan eigenlijk vaak nog veel meer meekrijgt van een voorstelling dan met de première. Hij komt eigenlijk altijd bij ons. Ook als eerste in de tour van Groningse Theaters komt hij bij ons. En hij is zelf een soort van... heeft een achtergrond ook in de wiskunde, maar is dus ook een hele grappige en charmante... cabaretier die ook hele mooie liedjes eigenlijk schrijft. Mensen die misschien wel eens naar Huub Stapel zijn geweest, die kunnen zijn tekst ook herkennen. Hij schrijft ook voor heel veel andere artiesten in Nederland mee. Maar hij heeft dus ook zijn eigen programma. En daar gaat hij dus eigenlijk al heel snel mee het land in, ook bij ons.
0: Ja. Hoe gaat het eigenlijk het programmeren van zo'n voorstelling? Van meerdere voorstellingen bij u in De Klinker? Is dat als, u bent natuurlijk liefhebber van het allerlei aanbod. Is dat als een kind in de snoepwinkel dan? Of is het juist heel moeilijk?
1: Het is het allebei. Je voelt je als een kind in de snoepwinkel en het is heel moeilijk. Want er wordt heel veel gemaakt. Maar het is niet zo dat we alles wat mooi is of dat we dat een plekje kunnen geven. Dus eigenlijk ben ik sinds deze week weer begonnen met het programma voor seizoen 27-28. En daar ben ik ook wel een poosje mee bezig. Dus dat rond je dan af ongeveer in januari, februari. En dan ga je alweer bezig met om het in een magazine plaatsen, zodat mensen in mei ongeveer weer kaartjes kunnen kopen. Dus je bent er wel een poosje, zoet mee om het te maken. Ja. Maar ja, het is wel geweldig. Want je ziet wel, je krijgt gewoon mee van waar al die artiesten mee bezig zijn. Waar ze zich over opwinden, waar ze geroerder zijn. En dat mag je dan dus allemaal samen gaan stellen voor één theater.
0: Is er dan ook een trend zichtbaar in de programmering van het komend jaar? Niet alleen bij u, maar ook bij uw collega's bijvoorbeeld?
1: Hoe het bij de anderen zit, dat weet ik niet precies. Als ik kijk naar onze programmering, dan merk je wel dat de afgelopen jaren dat publiek toch wat meer op zoek is gegaan ook naar een wat gevarieerder aanbod. Dus dat ze eigenlijk, vind ik, wat spannender de dingen zijn gaan uitzoeken om naartoe te gaan. Dus dat zit hem zowel in disciplines, dat ook bijvoorbeeld circus of dans en meer toneel bijvoorbeeld kan. En je ziet tegelijkertijd dat ze in de breedte dus aan het zoeken zijn naar nieuwe dingen, maar ook eigenlijk de verdieping opzoeken. Dus maatschappelijk geëngageerd aanbod, dat daar gewoon interesse in zit en dat mensen ook gewoon iets willen waar ze eigenlijk misschien iets langer op kunnen kouwen nog zodra ze de theater weer uitlopen, de Klinker.
0: Heb je daar dan een voorbeeld van zo'n maatschappelijk thema?
1: Nou, we hebben de voorstelling Contra van Wabi Sabi Theater en het Houten Huis. En dat is een geweldige voorstelling aan de hand van politieinterviews. En dat is... Ze zoeken heel erg eigenlijk alle facetten op van de politie. En je merkt gewoon, ook als je die voorstelling ziet, dat je toch altijd iemand in een uniform voor je ziet. En eigenlijk niet zo goed weet wat er eigenlijk achter schuil gaat. En waar deze mensen eigenlijk allemaal tegenaan lopen. Hoe ze met elkaar werken en hoe dat allemaal zit. En ze hebben dat als theatervoorstelling zo mooi naar voren gebracht. Maar niet alleen met de teksten en de interviews, maar ook echt met waanzinnige muziek, prachtig mooie dans. En de spelers die kunnen dus ook heel goed acteren, maar dus ook echt waanzinnig dansen. En er is eigenlijk een soort van aparte rol weggewerkt voor Decorder. Er zit zo'n verrassing in. Dat is echt geweldig. En eerst deden ze de voorstellingen buiten op festivals, omdat het zo'n ingewikkeld decor was en zo spectaculair. Maar ze hebben dus ook laten weten dat het in een theater komt. Dus dat geweldige decor van buiten komt dus ook naar binnen. En met licht kun je alleen nog maar meer doen in een theater. Dus dat daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een Kelapa Muda van Nederlands Molukse makers. Het is 75 jaar dat, de Molukse gemeenschap in Nederland is. Ja, hoe is dat dan? Er zijn inmiddels meerdere generaties. Hoe zit dat gedeeld Nederlands Molukse verleden in elkaar. En ja, daar maken ze een hele mooie voorstelling van. Ja.
0: Het is natuurlijk ook voor u een balans met interessante voorstellingen, maatschappelijk verantwoorde voorstellingen. Maar er moet ook gewoon geld verdiend worden. Hoe staat het met de kaartverkoop dan?
1: Ja, die gaat echt goed. Dat is wel een leuke verrassing. We merkten dat eigenlijk in mei al, dat de voorverkoop ging echt wel een beetje door het dak. Dus sommige voorstellingen die waren of uitverkocht of al bijna uitverkocht. En de zomer is normaal gesproken een hele luwe periode. Snap ik, iedereen is toch ook op vakantie. Maar blijkbaar zitten mensen dan ook op een bedje naast het zwembad en bedenken toch wat ze ook in het najaar willen doen. Dus we merken dat die verkoop die loopt eigenlijk wel gewoon heel goed door. En dan kom je zelf terug van vakantie en denk je, hè? Nog maar een paar kaartjes. En nou ja, dat is wel heel leuk.
0: Maar heeft u daar een verklaring voor, dat dat ineens goed gaat?
1: Ja, ik denk dat er gewoon hele mooie dingen gemaakt worden. En een aantal theater...
0: Dat hebt u elk jaar ongetwijfeld. Het is nu toch niet zo dat dit jaar ineens veel meer mooiere dingen worden gemaakt?
1: Nou, we hebben wel meer voorstellingen dit jaar. Dus we zijn wel echt uitgebreid. Juist ook omdat het publiek ons zo goed weet te vinden. Ja, ik zelf denk dat het toch ook in de maatschappij met alle drukte en digitalisering om je heen. Ja, je bent ook één avond echt even overgeleverd aan elkaar in de zaal. En je ziet iets wat live is. En zo'n avond is ook altijd weer anders. Want een cabaretier maakt net weer een ander grapje in Winschoten dan dat hij de volgende dag ergens anders doet. Dus ik denk dat dat moment van live en dat moment van soort van collectief samen zijn, ja, dat is toch ook echt wel iets magisch wat je alleen in het theater voor elkaar krijgt.
0: Ja, dank. U kunt nu eentje ook wel een theatervoorstelling vullen. Qua enthousiasme, denk ik.
1: Nou, ik zou zeggen, kijk vooral in ons aanbod, want zij doen het veel beter.
0: Dat vindt u daar waarschijnlijk niet. Dank, Suzanne Visser, theaterprogrammeur van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. In onze app een heel uitgebreid artikel over alle theaters in onze provincie. En nu de voorstelling van het weer. Harma, goedemorgen, ook altijd boeiend.
2: Goedemorgen.
0: En ook elke dag anders, net als vandaag.
2: Ja. Ja, precies. Elke dag na augustus was wat dat betreft best wel een schiere dag. We stonden een flinke wind, maar gistermiddag dan bracht die temperatuur toch nog even zo'n 22 graden op heel veel plekken. Nou, uiteindelijk is het op dit moment gewoon bewolkt. En vanuit het noorden zakt in de loop van de dag verder dat regengebied over en het activeert ook. En het zal zo'n 10 tot 20 mm opleveren. Vanmiddag de regen, vanmiddag een aantal buien, maar houden ook verder geen zon. De wind vrij kracht tot haat komt door het zuidwesten tot noordwesten. En er bent windstoot mogelijk tot om en de bieden 75 km per uur en de temperatuur zo'n 19 of 20 graden. Vanavond nog kans op bui. Vannacht opklons, 13 tot 16 graden als minimum. En vanavond nog kans op bui, maar in de middag droog met volken en meer ruimte voor de zon. En de temperatuur 19 of 20 graden.
0: Dankjewel.

0: Jenna Spyro en Material Offer in de ochtendploeg op Noord. We gaan naar... helemaal klaar mee zijn. Klaar met het hardrijden, de verkeer dwars door het dorp. En daarom werd gisteren een wel heel opvallende verkeersremmer ingezet. De omgeving van de Zijlvesterbruggen namelijk voor even veranderd in... een huiskamer met acteurs, met een stofzuiger en een kop koffie... om automobilisten te laten voelen dat ze door een woonomgeving rijden.
1: Geduld bij de mensheid is helemaal weg. Geduld bij de mensheid is compleet weg. He, daar hebben we rustig aan als mensen hier aan het werk zijn. Vorige week was hier een schilder op de hoek aan het werk. Maar ze rijden de schilders bijna van de ladders af. Echt, echt. Dat lijkt mij heel goed dit.
2: Afina, op het kruispunt, het kruispunt hier in Onderdendam op de brug. Straattheater hier. Waar is dat voor?
3: Dat straattheater is er om de mensen te laten zien... dat ze met de auto eigenlijk door onze huiskamer rijden. En niet en zoals de auto's nu rijden, dan rijden ze gewoon van A naar B. En eigenlijk rijden ze elke keer door Onderdendam. Maar ja, eigenlijk rijden ze elke keer door onze huiskamer.
2: Dus inderdaad, de acteurs aan het tafeltje zitten, zijn aan het schaken, drinken een pilsje... om dat huiskamergevoel en dus weer over te brengen. Want zo voelt dat voor jullie, dat ze dus dwars door die huiskamer heen gaan. Ja. Want hoe druk is het dan in Onderdendam, vinden jullie?
3: Ja, gewoon eigenlijk al tijden te druk. En dat heeft ook te maken dat de wegen staan heel dicht op de huizen. Dus de auto's hebben gewoon heel veel invloed, ook op je persoonlijke sfeer. En dat heeft gewoon invloed op de leefbaarheid van Onderdendam.
2: Wat vind je daarvan?
1: Ja, het lijkt me heel goed. Want Onderdendam wordt wel heel veel en heel veel te hard gereden.
2: Veel verkeer?
1: Heel veel verkeer. Nou, ik ben hier ook geboren. En wij hebben hier ook 2 jaar onze bedrijfslocatie gehad. Maar dan merk je toch wel als je hier in de buurt aan het werk bent... dat de snelheid heel hoog is.
2: Ja. Denk je dat het gaat helpen, deze actie?
1: Ja, ik hoop het wel. Het is echt de besefwording van de mensen die hier dagelijks doorheen komen. Ja, dat ze toch wel wat met de snelheid moeten doen.
2: Ine, jij bent van de provincie Groningen. Jullie doen nog mee aan deze actie. Zou daar nog een besluit kunnen vallen? Dat het gewoon helemaal anders geregeld wordt hier in Onderdendam?
4: Nou, wat al net gezegd is, we zijn nu breed een onderzoek aan het doen in dit gebied. De zogenaamde Oost-West-verbinding. Dat onderzoek loopt nog. Daar hopen we eind dit jaar ook duidelijkheid over te krijgen. En dan wordt in het gehele plaatje van dit gebied gekeken. Wat is hier nu precies aan de hand? Dus ook daarin zijn we samen met het dorp mee bezig.
2: Een omleiding zou dan... een oplossing kunnen zijn?
4: Geen idee. Ik kan niet vooruitlopen op de resultaten... maar in dit onderzoek hebben we ook de omgeving gevraagd... ook mensen gevraagd te reageren... waar hun gevoel zit, wat ze zien en wat ze ervaren. En dat nemen we allemaal mee. En dan gaan we dan naar onze bestuurders toe... om te laten zien, kijk, dit zijn de uitkomsten... en hoe gaan we nu samen verder.
0: Een bijdrage van Ronald Niemeyer vanuit Onderdendam... waar die actie gisteren werd gevoerd. Sociale media verleiden mij tot het kopen van producten. Sloop het vuur. Het komt binnen, zeggen.
5: Ja, Ria Terveld, die heeft een niet zo mooie ervaring. 1 keer een trui gekocht via een site op Facebook. Wel betaald, niet gekregen. Nog een keer een fonteintje voor in de tuin gekocht. Die uiteindelijk niet goed werkte. Ik wil het terugsturen. Moest naar het buitenland. Zou heel veel geld kosten, terwijl het bedrijf gewoon in Nederland zit. Ik heb het maar als leergeld gezien. Nooit weer het artikel maar gehouden, maar ik heb er niks aan.
0: Sociale media verleiden mij tot het kopen van producten is ons lopend vuur. Praat met ons mee. App ons even je verhaal of bel even 050-3188-288. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 14% van de stemmen zegt eens: sociale media verleiden mij tot het kopen van producten. Zometeen ons nieuwsforum over windmolens in Groningen, over het stikstofdossier en over de Mario Kartbocht. Straks na achter. Nu de Golden Earring.

0: polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app.
9: Nu het nieuws van 8 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli...
12: Het is nu 8 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
13: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
11: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Vanessa Paradis op Groningen 1 en Be My Baby. Het is 6:06. Goedemorgen.
1: Het is vandaag 4 september 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Jan van Assema. Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Linda.
1: Ja, en we hebben een drukke ochtend vanochtend. Ja, wie hebben we dan allemaal? Nou, we gaan spreken met burgemeester Cora Yveske Sikkema over wat er allemaal de laatste tijd gebeurd is in de gemeente Oldambt. Dat is best wel wat. Ja, en de lichtweken werden, die staat ook weer voor de deur. En Maaike Stedema, die praat ons hierover bij. En discotheek Zwarte Schapen in Bhutange bestaat dit jaar 50 jaar. We hadden graag willen spreken met Carmen Henses. Gaat niet helemaal lukken vanochtend, heb ik begrepen. Maar we gaan er wel even aandacht aan besteden. Michiel van der Spek is er ook weer bij met een vooruitblik op de sportevenementen van dit weekend. En vanaf maandag start de e-waste race op 8 basisscholen in 4 gemeenten. En we spreken hierover met Romy Françoise. En Suzanne Visser van de Klinker in Winschoten geeft ons weer een update van het programma. En ik heb het idee dat het wel eens over de talentlikker zou kunnen gaan.
0: Maar over de wat?
1: Ja, precies. Nou, daar gaan we het dus straks over hebben. Want dat ga je horen.
0: Oké, ja.
1: En het is vrijdag en dat betekent dat het weer tijd is voor de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is, is het Perré trouwens? Perré, denk ik, hè?
0: Perré, volgens mij, ja.
1: Ja, denk het ook. Met Boris

0: Acta en de Munnik.
1: Wel, dan zie ik je dan.
0: En dan leef ik toch nog een keer Groningen 1 tijd, 8:15.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
3: Het zijn roerige tijden momenteel. En zo ook in de gemeente Oldambt. Tijd voor een gesprek met burgemeester Sikkema. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, de week is eigenlijk begonnen met een grote brand bij Tennet in Meeden. En nou ligt Meeden natuurlijk in de gemeente Midden-Groningen, maar ook de gemeente Oldambt heeft natuurlijk de gevolgen van de brand ondervonden. Op welk moment werd u gealarmeerd?
4: Ik werd op zaterdagavond gealarmeerd. Ze hadden natuurlijk eerst de burgemeester van Midden-Groningen gealarmeerd. En die avond werd ik gebeld van, het is allemaal, het gaat op zich goed. Alleen de rook gaat over jouw gemeente en we willen jou daarover informeren.
3: Ja. Ja, want zo'n grote rookwolk, dat gaat natuurlijk ook gepaard met bezorgdheid onder de inwoners, kan ik me zo voorstellen. Hoe is de communicatie naar de inwoners geweest?
4: Nou, dat het wordt vanuit de Veiligheidsregio Groningen gedaan. Er is wel een alert uitgegaan. Maar het blijkt dat die niet in Westerlee is uitgegaan, alleen in Meeden. En verder is vooral naar het ziekenhuis gecommuniceerd. Want men had dat door ramen, deuren dicht. Verder niets gevaarlijker dan een andere brand, laat ik het zo zeggen.
3: Ja.
4: Maar waar ze mij vooral ook gebelden van, goh, we moeten ook in scenario's denken, mocht het toch nog misgaan en daar wilden ze me over informeren, dan moeten we kijken wat we met het ziekenhuis gaan doen. Nou, dat is achteraf ook gewoon helemaal niet kritisch geweest, maar ik vond het wel heel fijn dat ze van tevoren daarover na gingen denken en met het ziekenhuis contact over hadden en met mij.
3: Ja, als zoiets gebeurt, hoe loopt de afstemming dan tussen de buurgemeenten en ook de veiligheidsregio?
4: De veiligheidsregio heeft coördinatie. Die belt dan dus de betreffende burgemeester. Nou, in dit geval eerst mijn collega Erika Valente van Midden-Groningen. Zij was dus ook eerder op de hoogte. En op het moment dat ze zag dat de wind draaide en richting de wolk over de OZG zou gaan, hebben ze mij ook geïnformeerd. En dat coördineert de veiligheidsregio allemaal.
3: Oké. Okay. Ja, en ik had het in de intro al even over roerige tijden. Ja, op 26 augustus is er een extra raadsvergadering geweest. Over overlast van jongeren in de gemeente. En daarin werd gesproken over meer capaciteiten voor BOA's. Gaan inwoners deze extra handheving op korte termijn ook echt op straat terugzien?
4: Nou, zo werkt dat niet in de politiek. Want het zijn altijd afwegingen die je moet maken met elkaar. Ja. Want extra handhaving betekent ook extra geld. En net als een huishoudboekje, we kunnen niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. En wij hebben alles al begroot. Dus wat ze nu hebben gevraagd is zet op een rij wat de extra BOA's kosten. En daar zijn we mee bezig om dat op een rij te zetten. Dat wordt dan teruggeschreven aan de gemeenteraad via een brief. En bij de begrotingsbehandeling komt het wellicht aan de orde. Dus er zijn nog geen extra BOA's. De motie ging vooral om zetten ze op een rij wat dat allemaal kost. Zodat we straks met elkaar een afweging kunnen maken. Als we dat doen, dat betekent ergens anders geld vandaan halen of weghalen. En wat gaan we dan niet doen? Dus dat is daarna de politieke afweging.
3: En welke concrete actie gaat de gemeente wel nemen?
4: Nou, wat ik in de raad heb gezegd is dat we al met heel veel dingen bezig zijn. We zijn met de jeugdaanpak bezig en wij zien, daar zijn we nog niet zo lang mee bezig. Dus het is ook niet zo, als je daarmee begint, dan is het morgen ineens opgelost. Dat is wel iets van een lange adem. Daar willen we ook zeker mee doorgaan. De BOA's die gaan ook veel meer af op plekken waar meer overlast wordt ervaren. De politie ook, die werken ook heel goed samen met elkaar. Maar vooral ook, en dat heb ik in het debat ook aangegeven, het gaat volgens mij niet alleen om handhaving. Het gaat ook om, hebben de jongeren wat te doen in het dorp? Kunnen we iets organiseren met elkaar, met de jongeren? Dus het gaat ook om preventie. En niet alleen, ik zei als voorbeeld, je kunt als jongeren overlast creëren, handhavers erop afsturen. Maar als de jongeren dan nog steeds niks te doen hebben, dan weet ik niet of we echt bij de oplossing zitten. Dus dan moeten we met elkaar over nadenken hoe we dat verder vormgeven.
3: Ja, helemaal duidelijk. Ja, en naast veiligheid gaat het natuurlijk ook om gezelligheid in de gemeente Oldambt. Er kwamen best wel veel reacties op de enquête voor het horeca toekomstplan, heb ik begrepen. Wat is voor u de belangrijkste vernieuwing die het centrum van Winschoten nodig heeft?
4: Oh, dat is een vraag.
3: Ja, mooi,
4: nou,
3: hè?
4: Ja, maar ik denk een combinatie. Want alleen horeca maakt het centrum ook niet geld. Ik denk echt dat de komende jaren gaan we natuurlijk flink bouwen in het centrum. Een oude Lucas-terrein wordt ontwikkeld. Er komen in elk geval woningen. Maar dat wordt nu uitgewerkt. Hoe kunnen we het vormgeven? In de Lange Straat zijn we bezig om naar de Brandgat. Waar gaat nu eindelijk gebouwd worden? Natuurlijk het nieuwe gemeentehuis. En met de HEMA die combinatie. Dus dat heb je nodig. En dan is het denk ik nog mooier als je samen met die bouw en de ondernemers en de horeca iets weet te creëren, waardoor mensen allemaal zeggen, jeetje, wat is het gezellig hier, daar wil ik heen. We zijn het tweede centrum van de provincie Groningen en dat willen we graag houden, maar dan moeten we met elkaar ook vooruit kunnen kijken. En dat is ook, gezelligheid is ook meer groen, zodat mensen even lekker kunnen zitten. Dus de combinatie. Het is niet alleen dit of alleen dat, maar dat het alles bij elkaar een aantrekkelijk centrum is.
3: Ja, dat is ook zeker waar. Ja, en de 50ste run van Winschoten staat natuurlijk ook weer voor de deur.
4: Ja.
3: Zien we u zelf aan de start op de hardloopschoenen of blijft het bij het startschot?
4: Ja. Nee. Ik ga ook meedoen aan de ticketing. Het tempo is niet denderend, maar ik doe mee. En als ik geen blessures krijg onderweg, dan ren ik hem ook uit. Dus ik ben druk aan het trainen.
3: Kijk, dat is toch fantastisch.
4: Ja.
3: Ja, en dan tot slot, na een drukke week vol raadsvergaderingen en incidenten, ja, waar in de gemeente komt u zelf het liefst even helemaal tot rust?
4: Oh, ja. Als ik echt helemaal tot rust wil komen, is het toch thuis. Want dan ben je gewoon met man, liefst Cor Iefke. En als je ergens heen gaat, dan ben je toch altijd ook de burgemeester. Wat ik trouwens ook heel leuk vind. Er zijn hele mooie plekken in het Rotterdam. Maar als ik echt helemaal mezelf wil zijn en geen prikkels wil, dan is het gewoon lekker thuis met mijn man.
3: Ja, heel logisch ook. Ontzettend bedankt voor het gesprek. En weer op weg naar goede tijden, kan ik me goed zo voorstellen.
4: Zeker.
3: Dank u wel.
4: Heel goed weekend allemaal.
3: Hetzelfde.
2: Houd je op de hoogte.

0: sluit wel een beetje aan bij het gesprek van net. Dat ze sommige dingen hier wel op wil lossen. Maar ja, daarvoor moet het eerst door de gemeentelijke begrotingen. Dus iedereen over, till it's over. Lenny Kravitz.
1: Ja, zoiets ja. Het is alweer 9:30 en dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
2: Dit is het Groningen 1. Dat ben ik maar niet aan, hè? Dat is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Het onderwerp van het nieuwe, volledig herziene uitgave en omvangrijke boek is Jodenvervolging, Verzet en Spionage in het Oldambt 1940 tot 1945 van Foppe Walters. Deze uitgave verschijnt als hardcover met 512 pagina's en wordt door hem in eigen beheer uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Profiel. Met deze uitgave brengt Walters zijn eerder in eigen beheer verschenen tweeluik Politiecommissaris van den Hof en het Scholtenhuis uit 2020 opnieuw uit, nu samengebracht in één band. Voor deze nieuwe editie heeft het oorspronkelijk materiaal grondig bewerkt. Minder relevante informatie is weggelaten. Nieuw gevonden gegevens en afbeeldingen zijn toegevoegd. Het is vanaf half september 2026 verkrijgbaar bij uitgeverij Profiel. In de provincie Groningen wordt een maatwerkopleiding aangeboden aan professionals die kinderen en jongeren willen begeleiden bij een gezonde leefstijl. De opleiding is gericht op de rol van de kinderleefstijlcoach binnen de aanpak kind naar gezonder gewicht. De opleiding is speciaal aangepast aan de Groningse situatie en wordt verzorgd door Youth Your Coach Next Door. In de provincie zijn de rollen van de centrale zorgverlener en de kinderleefstijlcoach afzonderlijk georganiseerd. De opleiding bestaat uit 3 volledige opleidingsdagen en 4 online intervisiebijeenkomsten van een eendagdeel. En die staan gepland op 22 oktober, 5 november en 19 november. Vanaf 1 september 2026 kunnen ondernemers, ondernemersverenigingen en gemeenten subsidie aanvragen voor het klimaatbestendig maken en vergroenen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie Groningen. Met deze regeling helpt de provincie Groningen bedrijventerreinen beter bestand te worden tegen hitte, droogte en hevige regen. Meer groen zorgt daarnaast voor een prettiger, gezonder werkklimaat en meer ruimte voor planten en dieren. De subsidie kan worden gebruikt voor maatregelen op openbare en particuliere terreinen, zoals minder tegels en meer groen. Het planten van bomen en struiken of plekken waar regenwater kan wegzakken of tijdelijk kan worden opgevangen. De aanvraagperiode is van 1 september tot 31 september dit jaar. De brandweer van Trapel is gistermorgen uitgerukt voor een auto die te water was geraakt. Het ongeval gebeurde rond 6:45 gistermorgen. Door onbekende oorzaak belandde een bestelbus in het water langs de hoofdkade in Trapel. Brandweer Trapel en de duikploeg van brandweer Emmen kwamen te plaatsen. 1 persoon werd in ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag staat ons een kletsnatte dag te wachten. De ochtend loopt zonloos en grijs met langdurige en lokaal harde regenbuien die over onze regio trekken. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het kortstondig nog flink doorgieten. De maximumtemperatuur tikt aanvankelijk de 20 graden aan, maar zakt gedurende de middag terug naar 18 graden. De zuidwestenwind waait matig tot 15 km per uur, met in de ochtend kans op windstoten. Pas in de avond droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op en zijn er enkele opklaringen. Morgen is de temperatuur tussen de 15 en 20 graden, met kans op een regenbui en is een gemiddelde windsnelheid van 15 km per uur.
3: Dat is wel jammer, die kans op een regenbui, want ik had gehoopt op een droog middeleeuws Trapel.
2: Ja, iedereen heeft dat, denk ik, Jan. En bij ons in de straat hebben we een opritverkoop. Ja.
3: Ja, dat is. Nou, goed. Jij gaat over het weer vandaag, dus doe je best.

0: Plaatje 1, Perry met Borikito. Plaatje 2 is Europe met The Final Countdown. En plaatje 3 is Tom Jones en Mousy met Sex Bomb. Ja, Geert.
1: Ja, ik ga voor 1.
0: Je gaat voor 1? Ja. Ja, die had ik al zien aankomen.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, ja, toch, ja, precies. Je ging helemaal meeswingen. Dus ik denk, dat kan niet anders dan dat Geert voor plaatje 1 gaat.
1: Ik mag wel over die muziek.
0: Jawel, hè?
1: Wel leuk, ja.
0: Want volgens mij gaat Borikito over een ezeltje, of niet?
1: Oh ja, leuk man.
0: Ja? Oké. Okay. Kun je het verhaal er nog verder, of niet? Oh. Oké. Okay. Ja, weet je de rest van het verhaal?
1: Ja,
0: of,
1: vind een leuk deuntje. En,
0: ja, beetje, leuk melodietje.
1: Ja, en gewoon een vrolijk nummer.
0: Ja, nou ja, zo is het ook. Dat is mooi, hè? Dat het gewoon van alles en nog wat met zich meebrengt. Jan, wat
2: Ja, ik ga ook voor Perret, oftewel Pedro Publicalaf, zoals hij officieel heet.
0: Wow.
2: Die de nummer schreef in 1971, Borikito, ja.
0: En weet jij wat meer over de tekst?
2: Het liedje gaat over iemand die opschept over zijn muzikale kunsten en klinkt erg vrolijk en zomers, al dus Wikipedia. Nou, dus iemand die opschept over zijn muzikale kunsten, dat heb ik er nog niet in gehoord. En dan ben ik wel benieuwd hoe dat dan weer zit met dat ezeltje.
1: Ja, ik ook weer.
0: Nou, nu heb ik eigenlijk toch ook wel dat ik denk van misschien moeten we toch plaatje 1 inderdaad gaan draaien. Ja. Wat is mijn keuze? Weet ik niet zo goed. Bij plaatje 3 heb ik echt wel een idee. Een beeld, zeg maar. Ja, nee, en niet op die manier, Geert. Zo ernstig is het niet. Mijn informatica-leraar. Want dit nummer komt uit 1999, hè? Ja.
2: Mm-hmm,
0: en in 1999 zat ik op het beroepsonderwijs. En wij kregen een informatica in de eerste klas. En ja, dit was dus helemaal in. Hè? Dit nummer was natuurlijk helemaal hot en happening. En mijn informatica-leraar die leek op Tom Jones. Hij had echt, nou ja, 2 druppels water. Dit is echt, als je hem inderdaad naast een foto van toen Tom Jones zette. Ja, het was gewoon Tom Jones. Maar ook zijn stem. Hij had een hele, precies. Hij had een hele donkere, heftige stem.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dus wat gebeurde er zeg maar iedere keer als wij dus de informatica klas binnenkwamen?
2: Ik wil het niet weten.
0: Oh nee, nou. Met al mijn vrouwelijke klasgenoten zeg maar, gingen we dus inderdaad al zingend dit nummer zeg maar de klas binnen. Dat vond hij helemaal niet leuk.
2: Dus toen werd het juist de uitdaging om dat iedere keer te gaan doen.
0: Precies, dus iedere keer als wij informatica hadden, kwamen we weer op deze manier in de klas binnen.
2: Is het dan ook nog gelukt om op een gegeven moment de hele school daarin mee te krijgen? Want dat is natuurlijk het leukste.
0: Ja, ja, ja. Ja, op een gegeven moment merk je wel inderdaad dat veel meer het oppikken inderdaad. En dat het dus, dat werd echt een ding. Ja, en dat vond hij niet fijn. Dus ik denk dat hij zelf hier hele vervelende
1: herinneringen
0: aan heeft. Ja, precies. Maar dat is dus inderdaad wat ik een beetje met plaatje 3 heb. Maar goed, ja, zo heb je bij elk muziekplaatje weer je eigen ding natuurlijk. Dus laat ons vooral weten hè, waar jij op stemt. Stemmen kan nog steeds tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1.
2: Ja, en dan speciaal voor jouw informatica-leraar. Hot chocolates, you sexy thing.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, volgende week, en eigenlijk start het morgen al, staat Wedde weer helemaal in het teken van de lichtweek. We spreken hierover met Maaike Stedema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Nou, heel graag.
1: Ja, het is alweer de 67e editie van de lichtweek. Waarom heet het eigenlijk de lichtweek?
2: Omdat het een week vol met lichtjes is.
1: Kijk, nou, zo simpel kan het zijn.
2: En zo is het ook ontstaan.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Oké. Echt als een week met lichtjes.
2: Ja, als ik het goed heb, want daar heb ik nou niet ingestudeerd natuurlijk. Maar,
1: nee, dat is het mooiste.
2: Ja, zijn er vroeger in om en bij 1958, 57 mensen geweest. En die hebben voor de ramen lichtjes geplaatst. Gewoon om het wat gezelliger te maken. En van daaruit is uiteindelijk de lichtweek ontstaan. Die is opgericht in 1958.
1: Kijk, ja, dat is alweer een hele tijd. Ja, en het thema van dit jaar is creepy Wedde.
2: Ja.
1: Hoe zit dat precies?
2: Nou, we zijn hartstikke griezelig.
1: Oké, nou duidelijk. Ook dat kan heel simpel zijn. Ja, en het programma, hè, daar moeten we dan ook even over hebben natuurlijk.
2: Precies. Zal ik beginnen met morgen?
1: Zeker.
2: Want morgen, dat is dan niet officieel de lichtweek, maar het hoort er inmiddels wel bij. Dat is de Amerikaanse dag bij Café Westerwolde. En dat is een middag eigenlijk. En een kleine markt. En oldtimers. En dan voornamelijk Amerikaans. Amerikaanse oldtimers.
1: Ja.
2: Zowel auto's als motoren. En er is muziek en er is wat te eten. En ja, kleine markt, echt heel klein. Maar goed, het gaat om de saamhorigheid, de gezelligheid, de leefbaarheid van het dorp. En dat is heel belangrijk.
1: Een stukje gezelligheid.
2: Ja.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus en dan, en dan ook morgenavond, dan trappen de beursschutters af met het Koningsbal. En dan vieren ze volgens mij het afscheid van het koningspaar van afgelopen jaar. En dan volgende week zondag gaan ze een nieuwe koning schieten. Dat klinkt een beetje gek, maar...
1: Ja, nee, helemaal duidelijk.
2: Ja, dus dat, volgens mij is dat ook voor iedereen toegankelijk, dat Koningsbal. En... is ook altijd heel gezellig. Er is ook muziek en er is natuurlijk iets te drinken.
1: Ja, van de beursschutters, ik weet dat je daar kan boogschieten, je kan daar pistool schieten. Dat is dus de bedoeling, hè?
2: Alleen zij gaan dan volgende week op het veld en dan met een houten vogel, die moeten ze uit een hok schieten. En als die vogel kapot geschoten is en die valt naar beneden, dan is de nieuwe koning, de koning.
1: Oké, nou, mooi.
2: En
1: we gaan het meemaken.
2: Het is ook voor kinderen, dus ze hebben ook een kinderteam en ze hebben een ouderenteam.
1: Een volwassenenteam, ja, duidelijk.
2: En dan gaan we naar de... dan hebben we zondag. Hebben we voor het eerst de markt.
1: Kijk.
2: Ja, en dan zijn we heel benieuwd naar hoe dat gaat verlopen. Dat was altijd op de dinsdag. Maar ja, er kwam niet genoeg volk.
1: Nee.
2: En de markthandelaren waren eigenlijk niet zo tevreden. Dus in overleg met de marktkoopmeester Wildro hebben we besloten om dit dan op de zondag te proberen.
1: Kijk.
2: Dus dat wordt een spannende dag.
1: Ja. En met hopelijk... het idee neem ik aan dat mensen gewoon vrij zijn van het werk. De meeste dan, want dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar dat er dan inderdaad wat meer mensen erbij kunnen zijn.
2: Ja, dat hopen we natuurlijk.
1: Ja, duidelijk.
2: Dus, maar daar kan ik volgende week woensdag meer over vertellen.
1: Ja, woensdag ben je er weer bij. Ja, ja, klopt.
2: Maandag gaan we van start. Om 6:00 wordt de optocht opgesteld achterop de Lageweg bij Vriescholo. En bij de John Hendricks Sportpark aan de Oostersingel in Wedde komen de kinderen erbij. En dan gaat de optocht door het dorp. En die arriveert dan ongeveer om 8:00 bij de tent. Die staat op het dorpsplein bij het dorpshuis. Okay. En om 8:30 opent burgemeester Velema de lichtweek officieel.
1: Ja, want jullie hebben dus eigenlijk al activiteiten voordat de officiële opening er is.
2: Ja, ja, maar ja, dat is nou net toevallig zo'n samenloop van omstandigheden.
1: Ja. Ja, soms gaat dat gewoon zo.
2: Ja, dat, ja. Dat, nou ja, eigenlijk ja, de optocht is toch ja, het officiële begin van de lichtweek.
1: Ja, ja, oké. Duidelijk.
2: Nou, dan gaan we naar de dinsdag. Ja, omdat er geen markt is, hebben we die dag overdag vrij. En 's avonds dan hebben we de bingo. En ja, dat is eigenlijk, iedereen is welkom, ook buiten bedden. En we hebben een superronde. En die prijs is beschikbaar gesteld door La Meilleure in Winschoten. Ja, daar zijn we natuurlijk ook enorm blij mee. En
1: ja,
2: ja, dat bingo is ook altijd een hele gezellige avond. En er komen heel veel mensen op af. En ze, ja, dat is, ja, het is eigenlijk altijd een succes.
1: Nou ja, dat is mooi om te horen.
2: Ja.
1: Je hoeft je dus niet van tevoren aan te melden. Het is gewoon, kom
2: nee,
1: lekker binnen. En,
2: kom maar gewoon binnen. Het begint om 7:30. En ja, je koopt dan bingo kaartjes. Er is een superronde. En nou ja, dus
1: altijd gezellig.
2: Ja, altijd. En je kunt, oh ja, je krijgt 1 kop koffie of 2.
1: Goed zo, ook nog dus, een consumptie erbij. Ja,
2: ja.
1: Nou, duidelijk.
2: Nou, dan gaan we naar de woensdag. 'S middags is er een kindermiddag en die vindt plaats in camping De Weddenbergen in het zwemparadijs. En ja, ze kunnen daar naartoe gaan, wel onder begeleiding van een ouder. Wij kunnen daar zelf helaas niet bij zijn. En ja, nou, ja, van jong naar ja, 12 jaar.
1: Ja.
2: En ja, kunnen ze genieten en dan krijgen ze ook wat te drinken en wat te eten. Even kijken hoor. En dan hebben we 's middags om 14:00 begint de seniorenmiddag. Dat is in het dorpshuis. En met medewerking van Chanticoor. En er wordt nog een pubquizje gedaan. En ja, nou ja, dat is ook, ja, dat is ook altijd een hele gezellige middag. Dat is van 14:00 tot 17:00.
1: Kijk, hartstikke mooi.
2: En dan gaan we naar de woensdag. Dat is een spannende. Oh ja, we zijn al op de woensdag.
1: We waren op de woensdag, ja.
2: Op de woensdagavond.
1: Ja.
2: Dat is een spannende avond, want dan hebben we Wedden Got Talent.
1: Kijk.
2: En ja, wie doet de leukste act? En ja, nou ja, het is ook gewoon voor de leuk.
1: Ja, tuurlijk.
2: Het prijs is niet heel groot, maar als het maar gezellig is.
1: Zo is het ook. Wat is de prijs? Weten ze dat al? Of is
2: nee,
1: dat
2: weten ze nog
1: okay,
2: niet.
1: Oké, dus dat
2: nee.
1: wordt nog eventjes.
2: Maar ze moeten zich daar niet zo heel veel bij voorstellen.
1: Het gaat puur om het meedoen.
2: Het meedoen en de gezelligheid en ja, erbij betrokken zijn.
1: Het samen zijn, helemaal
2: ja,
1: duidelijk.
2: Het samen zijn.
1: Ja, en woensdag kom je hier ook gewoon weer even in
2: ja,
1: de studio,
2: woensdag,
1: hè?
2: Ja, woensdag, dan kom ik hier nog even weer.
1: Ja, en dan gaan we even terugblikken op hetgeen wat geweest is. Misschien even kijken hoe de markt verlopen is zondag.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat is wel eventjes spannend. En dan gaan we ook weer even vooruitblikken op wat er allemaal nog komen gaat.
2: Ja.
1: Dus dat is misschien wel mooi, want het onthouden van een hele week is best lastig, denk
2: ja,
1: ik.
2: Ja, nou ja, we hebben ook een website. En op die website staat ook het programmaboekje.
1: Kijk.
2: Dus mensen kunnen dat opzoeken en ja.
1: Wat
2: nou,
1: is
2: ja.
1: de website?
2: Lichtweek.nl.
1: Nou, hoe simpel kan het zijn?
2: Ja.
1: www.lichtweek.nl. En ja, kijk vooral op het programma. En ja, aanstaande woensdag dus. Gaan we weer even spreken.
2: Ja.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel, jullie
0: bedankt. Houd je op de hoogte.

0: Een echte ridder op de radio. Sir Cliff Richard and I Could Easily Fall in Love with You op Groningen 1. Ja, Linda, het is alweer bijna 10 uur. Het gaat snel.
1: Het gaat heel erg snel. Ja, en dus bijna tijd voor het nieuwe uur. En ja, in het nieuwe uur gaan we spreken over ja, discotheek De Zwarte Schapen. Dat bestaat gewoon al 50 jaar. Dat is best wel... Best wel knap ook, vind ik eigenlijk wel.
0: Ja,
1: tijden veranderen, toch?
0: Ja, het is echt heel klein begonnen en uitgegroeid tot een begrip in de regio. Ik heb ze gesproken natuurlijk een aantal weken geleden hier op de radio. En ik denk, dat is best een mooi verhaal. En dat is al zo lang in Bourtang plaatsvindt, dat is echt heel erg knap, vind ik dat.
1: Ja, dat vind ik ook heel erg bijzonder. Ja, en Michiel van der Spek is er natuurlijk ook weer bij met de sportevenementen voor de aankomend weekend. Maar volgens mij qua weer, want jij hebt Geert een beetje...
0: Er zijn een hoop activiteiten. Als je op Groningen1.nl kijkt in de activiteitenagenda voor dit weekend, dan is het behoorlijk druk met activiteiten.
1: Ja.
0: En Geert vertelt ons net heel vrolijk dat het gaat regenen. Ja, ik vind dat we daar toch...
1: Ja, maar je kan, als je het nieuws brengt, kan je het maar beter gewoon... Vrolijk brengen, toch? Ja, dat vind ik...
0: Het slechte nieuws vrolijk brengen.
1: Ja, maar ja, weet je, als je het toch moet brengen, dan inderdaad maar vrolijk.
0: Oké.
1: Ja, toch?
0: Voor deze keer. Misschien dat ze bij de NOS beter weer hebben. Daar gaan we zo meteen achterkomen.
1: Ja, nou ja, inderdaad, ik denk het niet, hoor. Ja, en het verhaal van het is goed voor de tuin, dat gaat inmiddels ook niet meer op, natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar goed, we gaan het allemaal zien.
0: Zometeen na het nieuws van 10 uur, Boni M. Nu eerst de collega's van de NOS.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sport.
3: Het is nu 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt erbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
8: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
7: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
8: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
7: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
9: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Ja, dat geldt een beetje voor die scholieren afgelopen week van die school uit Groningen, die toch stiekem aan het stappen waren gegaan. Ja, toen moesten ze naar huis. Gotta go home, je hoorde Boney M.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Ja, discotheek Zwarte Schapen in Bhutangen bestaat 50 jaar... en daar gaan we zo even wat aandacht aan besteden. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van dit weekend. Ja, en het is vrijdag natuurlijk, hè? De wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Dan plaatje 1 is Paré met Borikito. Plaatje 2 is Europe met The Final Countdown. En plaatje 3 is Tom Jones en Mousty met Sexbomb. Stemmen kan nog tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Stevie Wonder. And I just got to say I love you.
1: Ja, het zou je maar gebeuren dat iemand je belt en jou vertelt van nou, zus en zo, zeg maar.
0: Tegenwoordig gaat het gewoon via WhatsApp, zeg maar. Dit is nog uit de goede oude tijd, zeg maar. Dat je echt ballen moest hebben, een telefoon moest pakken en eerst langs vader en moeder moest, zeg maar dat, ja.
1: Oh echt, dat moest ook allemaal? Die tijd heb ik gemist, geloof ik. Maar
0: Geert knikt instemmend, dus dat...
1: Ja, is dat van Geert?
2: Ja, even gemist. Ik las een heel stukje op het nieuws. Dat is wel interessant.
1: Okay. Ja, precies. Ja, onze nieuwslezer, hè? Ik bedoel, dan heb je dat natuurlijk. Dan sta je aan.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, ja, snap ik. Maar ja, als we het dan toch hebben over elkaar ontmoeten en zo... en hoe dat vroeger allemaal ging... Ja, discotheek De Zwarte Schapen in Bourtange viert zijn 50-jarig jubileum.
2: Ja.
1: 50 jaar.
2: Ja, voor de jeugdshows. En ja, Bourtange, ons tweede is ook zo actief geweest. Maar de shows, de boerderij. Maar Bourtange is een klein dorpje.
1: Ja.
2: Heel erg strak, hoor.
0: Ja, ja. En ook gewoon, ze staan er niet een klein beetje bij stil. Het is gewoon echt gewoon de volgende weekend. Dat is volgend weekend, het weekend van 12 en 13 september... hebben ze gewoon echt een uitgebreid programma... om stil te staan bij 50 jaar De Zwarte Schapen. Maar ik zit even te denken, 50 jaar, dan moeten daar op dat feestje... 2 of 3 generaties mensen komen.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, dat is toch ook wel... dat is ook nog gewoon uit de tijd dat je elkaar ontmoet in de discotheek.
2: Ja.
1: Ik bedoel, tegenwoordig gaat het allemaal gezwipe en gedoe. En nou ja, goed, bedenk het maar. Grote vleeskeuring. Maar ja, dit is nog echt uit de tijd dat je gewoon elkaar nog ontmoet in de discotheek.
2: En dat was ook niet anders wat, hè?
1: Oh, is dat zo?
2: Nou ja, ik bedoel, je kon hier naar de dancing gaan. Maar ja, dat waren toch wel de oudere mensen vaak die daar kwamen. die gingen dansen. En grote artiesten, niet iedereen had zoveel centen.
1: Nee,
0: ja,
1: precies. Wat doen,
0: ja.
2: Ja, maar het was een actieve groep. Carnavals vierden ze, beachparties vierden ze.
1: Volgens mij zijn ze ooit begonnen aan een kampvuurtje zelfs.
2: Okay.
1: Ooit zijn ze begonnen met een kampvuurtje. En zo langzamerhand is het inderdaad opgebouwd naar wat het nu is.
2: Ja.
1: En volgens mij is het echt een begrip hier in de regio. Ja. Dat mensen toch echt wel de Zwarte Schaap ook kennen, zeg maar.
0: Mensen inderdaad, het is heel, heel erg bekend. En je ziet ook gewoon, ze hebben een Facebookpagina... waar ze het jubileum ook uitgebreid aankondigen. Volgens mij wordt het ook geen klein feestje.
1: Nee, want op vrijdagavond hebben ze een bingo.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar kan je je vast voor opgeven. De inloop is vanaf 8 uur en staat om 8:30. Dus dat wordt vast heel gezellig.
0: Een bingo?
1: Een bingo,
0: Ik probeer die even in relatie te brengen.
1: Bingo.
0: Het kan natuurlijk wel heel gezellig zijn natuurlijk. Met wat muziek erbij. Dus ze beginnen met een bingo. En,
1: even wachten, Jan, hoor. Wat heb jij tegen een bingo?
0: Laten we beide vooral bij Zwarte Schapen houden.
2: Jan, het is ook een hele mooie kostendekkende organisatie. En dat je een bingo organiseert.
0: Dat weet ik, want ik heb Carmen natuurlijk eerder gesproken hier in Goud. En dat was dus ook, toen waren ze ook nog wel aan het zoeken van hoe krijgen we die balans. Maar die hebben ze echt... duidelijk gevonden. Dus we beginnen met de bingo op de vrijdagavond.
1: Ja.
0: En dan, Linda, je hebt meer in beeld bij ze, geloof ik.
1: Ja, is dat zo? Nou ja, goed. Volgens mij komt er op zaterdagmiddag een fietstocht. Dus dan gaan ze fietsen tussen 1 en 2. Ja, en de info kan je allemaal overal vinden. Hè? Dus
0: Via een knooppuntenroute van 40 kilometer. En je krijgt een goodiebag mee. En wil je nog mee fietsen? Let even op. Opgeven kan tot 9 september op dezwarteschapen@gmail.com.
1: Heel goed. En dan is er ook nog een kindermiddag. Om 2 uur. Ja, ik bedoel, kinderen, disco, hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Dus dat is er ook nog.
0: Ja, jong geleerd is oud gedaan. Allemaal vanaf 2 uur. De entree voor de kinderen is €3. En eigenlijk iedereen is welkom. En als ik het zo zie, kan iedereen gewoon lekker binnenlopen.
1: Ja, en dan de avond, hè. De feestavond. Om 9 uur begint dat. En ik kan me voorstellen dat dat ook een klein reunietje wordt. Zeg maar.
2: Ik vind het nog redelijk vroeg trouwens, 9 uur.
1: Nee, maar ik denk dat als je 50 jaar heb je te vieren, hè?
2: Oh ja.
1: Ja,
2: ja. Ja, ja,
1: dus dat zal vast even doorgaan, denk ik ook wel.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja, precies. Ja, de entree is €10. En ze hebben onder andere optredens van Laura, Mila en De Nacht en Casanova's. Dus het wordt gewoon een groot feest daar.
1: Ja, hartstikke leuk. Dus ik denk ook van ja, mensen die daar ook altijd geweest zijn en zo, ga gewoon heen. Want hoe leuk is dat om iedereen even weer te ontmoeten? Lijkt mij.
2: Lijkt mij ook.
1: Ja, toch?
0: Ja, precies. Inderdaad. Dus zaterdag, je kunt een fietstocht houden. Ondertussen kun je je kinderen gezellig kwijt op de kindermiddag. En s'avonds zelf gewoon een groot feestje. Dus je laat gewoon de kinderen door de oppas ophalen bij de Spartenschapen. En ja.
1: Ik hoor allemaal ideeën hier. Wat fantastisch.
0: Ik zie jouw agenda gelijk trekken.
1: Ja, nee, maar goed. Zullen ze nog de volgende 50 jaar volgen maken?
0: Ik denk het wel met de kennis en ervaring die ze hebben en de reputatie. Nou, in ieder geval nog 25, denk ik.
1: Kan niet anders.
0: Nee, komend weekend of nee, volgend weekend 11 en 12 september. 50 jaar de Zwarte Schapen in Bourtange. Dit is Tina Turner.

0: Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock op Groningen 1.
1: Ja, het is op dit moment op de klok 10:30. En dus gaan we naar het regionieuws Groningen 1.
2: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Van 7 tot 12 september staat Oude Pekela weer volledig in het teken van de 45e editie van de Jaarmarkt Oude Pekela. Met sportieve activiteiten, een kindermarkt, viswedstrijden, een fietstocht, bingo, een feestelijke optocht en natuurlijk de traditionele jaarmarkt. Het belooft een week vol gezelligheid, ontmoeting en vermaak te worden. Op maandag 7 september start de week dus en met de Drukma Trimloop op het programma. Een sportieve avond voor jong en oud. En om 6 uur staat de eerste Drukma Leutje halve mijl voor de jeugd tot en met 13 jaar. En om 7 uur volgt de Drukma Trimloop. Consumenten kunnen vanaf nu pakketten versturen en retourneren zonder adreslabel te printen. Met alleen een QR-code op hun smartphone kunnen zij terecht bij een van de vele DHL-pakketautomaten of servicepunten in Nederland. DHL maakt met deze uitbreiding verzenden nog gemakkelijker. Wie een pakket wil versturen of retourneren, meld de zending online aan en ontvangt een QR-code op de telefoon. Die scan je op de DHL-pakketautomaat waarna je het pakket direct in het openspringende kluisje plaatst. Thuis printen of wachten tot een servicepunt een label aanmaakt, hoeft dus niet meer. Met een QR-code op je smartphone wordt het pakket direct afgegeven bij een pakketautomaat. De gemeente Westerwolde zit in de maag met de bijzondere hoge kosten voor de begeleiding en de zorg voor één gezin. De kosten voor de gemeente dit jaar zijn bijna 1,5 miljoen euro. Een bedrag waar de gemeenteraad erg van is geschrokken. 3 kinderen die zonder hun ouders op een vakantiepark moeten wonen krijgen 24 uur per dag begeleiding van 2 mensen. En dat loopt heel hard in de papieren, zegt de wethouder Potsen. De hoge kosten werden bekend voor raadsleden in de gemeente omdat de begroting moest worden aangepast. Zij reageerden geschrokken van de plotselinge stijging van de jeugdzorgkosten. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuidoost-Groningen. Vandaag staat ons een kletsnatte dag te wachten. De ochtend verloopt zonder zon en grijs met langdurige en lokaal harde regenbuien die over onze regio trekken. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het kortstondig nog flink doorgieten. De maximumtemperatuur tikt aanvankelijk de 20 graden aan, maar zakt gedurende de middag terug naar 18 graden. De zuidwestenwind waait matig tot 15 km per uur, met in de ochtend kans op windstoten. Pas in de avond droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op en zijn er enkele opklaringen. Morgen is de temperatuur tussen 15 graden en 20 graden, met kans op een regenbui en is er een gemiddelde windsnelheid van 15 km per uur.

0: ABBA en Money, Money, Money. En daarvoor Driving My Life Away van Eddie Rabbit. Ja, dan gaan we even gelijk naar Geert Smit. Want als we het hebben over Driving My Life Away... er is in Pekela vanmorgen iets ernstigs gebeurd... als het daar gaat over autorijden, begrijp ik.
1: Gisteravond laat.
0: Ja, wat is daar precies aan de hand?
1: Nou, ik lees net het stuk wat inmiddels op Westerwold actueel staat. Dat er is een Mercedes achterin de stelbus geknald. Mm-hmm. En die is drie huizen verder... in de voorgevel van een woning geknapt.
0: Dat is nogal wat, ja. Zijn er gewonden gevallen?
1: Ja, de bestuurder zelf is zwaar gewonden, is ziekenhuis gegaan.
0: En hoe is het met de woning op dit moment? Is dat helder? Of?
1: Ik hoorde dat ze aan het stutten waren.
0: Dat is een behoorlijk heftige impact geweest dus.
1: Een behoorlijk gat in de voorgevel.
0: Nou, meer vinden we dus op Groningen1.nl en straks in het Groningen1 nieuws.
2: Ja, zo te zien is het busje ook in de Mercedes. Dus wat dat betreft, het heeft
1: familie.
2: Ja, precies. Ja, goed. Ik denk dat we even gaan luisteren naar de Wie van de Drie.

0: Plaatje 1 is Paré met Burrito. Plaatje 2 is Europe met The Final Countdown. En plaatje 3 is Tom Jones en Mousty met Sexbomb. Ja, we hebben het er al even over gehad. Ik zie dat de stemmers, vrij unaniem besloten hebben eigenlijk.
1: Ja, ik snap ook wel, als ik van Facebook kijk, wat op onze Facebookpagina van Groningen 1, waar de stemmen uitgaan, begrijp ik hem ook wel. Dat is ook een van de grootste hits die in dit rijtje zit, volgens mij.
0: Absoluut.
1: Maar wel, hij wijkt wel weer af van wat ik grappig vind, zeg maar, en leuk. dat valt dan wel altijd op. Dus,
0: ja, het valt op, Jan, dat jij altijd een andere...
1: Ik heb altijd een soort andere smaak, ja, klopt. Ja.
0: Zeg ik, heel leuk. Ik heb het zelf ook altijd. Maar goed, laten we het bij jou leggen.
1: Ja, precies. Dus ik zou nog steeds voor Borreguito gaan, maar dat is niet waar de algemene stemmen uitgaan. En mocht je nou denken van, nou weet je, ik wil wel een keertje toelichten waarom ik voor een bepaalde plaat ga, laat het dan ook even, gewoon even achter bij de reacties op Facebook, want dan kunnen we dat ook gelijk een keertje meenemen.
0: Ja, dat vind ik ook wel heel erg leuk inderdaad, om te weten waarom ergens op gestemd wordt. Ja, de Final Countdown, ja, laten we heel eerlijk zijn. Op het moment dat het intro al begint, dan weet je het eigenlijk al, hè?
1: Ja, dan, dus, dan is dat gelijk, ja, alleen de
0: is gelijk herkenning.
1: Ja, precies.
0: Ja. Absoluut. Dus wat dat betreft, en Burrito, ja. Nou ja, we hadden het er net al eventjes over. Een ezeltje. Gaat het over een ezeltje? Jij had het over een kunstenaar?
1: Volgens Wikipedia ging het over een kunstenaar.
0: Een kunstenaar, ja, precies. Dus en toch klinkt het als een ezeltje, moet ik zeggen.
1: Als jij een ezeltje had, zou jij een Burrito noemen.
0: Jazeker,
1: ja,
0: absoluut.
1: Ik vind het een leuke naam voor een ezeltje.
0: Ik moet er niet aan denken om ezels te hebben. Maar goed.
2: Niet? Waarom niet?
0: Nee, nou... Heb je wel eens gehoord wat voor geluid die beesten maken?
2: Jawel.
0: Nee, oké, prima.
1: Nee, nou, heb je wel eens gesproken met mensen die geiten hebben?
2: Ja, erger dan mensen hoor, die dingen. Ik heb zelf een paar geiten gehad.
1: Ja, toen
2: rotbeesten willen net altijd, daar hebben wij ze niet bij kunnen.
1: Ze hebben mij wel eens verteld, als je wilt leren vloeken, moet je geiten nemen.
0: Maar waarom had je geiten? Ja, ik vind het wel interessant eigenlijk.
2: Ik heb een behoorlijk grote... de grond naast huis liggen.
1: En je had een eigen glasmaaier.
2: Precies. Ja. En toen heb ik... de weilandje, die was er al. Daar liep ook wel schapen in van een vriend van mij. En, maar toen heb ik ook wat geiten aangehaald. Maar jongen, dat is een ellende. Niet normaal. En toen kreeg ook nog lammeren. Ik had schapengaas, dus dat is een beetje een grote gat. Dus het spul ging er net altijd door.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ik vind het wel een mooi verhaal, moet ik zeggen. Kiezen voor schapen, hè? Ik bedoel, schapen, heb je ook nog wol? Heb je ook nog weer wat aan? Niet.
2: En werk.
0: Ik zie het al. Ja, werk. Ja. Oké, misschien moet je gewoon...
1: Ik heb nu een beeld van Geert die echt gewoon door vlagwerk heen rent achter een paar geiten aan, zeg maar.
0: Volgens mij moet je gewoon een zitmaaien kopen dan of zo. Of een robotmaaien, dan is het ook klaar, hè?
2: Ik heb een zitmaaien.
0: Oh, kijk, er is in tijd wel wat veranderd, zeg maar. Ja. Heb jij nog landdieren gehad, Jan?
1: Nee. Oh. Ik heb een paar katten. Dat is gewoon helemaal goed wat mij betreft.
0: Ja.
1: En daar wil ik het ook graag bij houden eigenlijk.
0: Ja, nou, dat snap ik.
2: Denken je kinderen er ook zo over?
1: Mijn kinderen denken er ook zo over. Ja, die
0: willen niet een leuk geitje of zo, of schaapje.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, goed. Een ezel, kan ook, hè?
1: Nee, precies.
2: Ik wil er niet langer over praten.
1: Ja, nee, precies.
0: We gaan verder, ik hoor het dan alweer.
1: Wat gaan we doen? We kunnen natuurlijk een plaat gaan draaien. Aan de andere kant, volgens mij heb ik Michiel van der Spek ook al hangen. Het is 9:45, dus we zouden ook gewoon gelijk even naar de sport kunnen gaan.
0: We gaan nog even lekker een muziekje draaien.
1: Dan gaan we dat doen.
3: Dit is Groningen 1.

0: Blondie en Maria op Groningen 1. Het is 11:11.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Nou, dat is toch prachtig, 11:11. Goed, het is bijna weekend en dus horen we van Michiel van der Spek... wat er allemaal voor sportevenementen op het programma staan. Goedemorgen, Michiel.
3: Goedemorgen, daar in de studio. Ja, vandaag, of dit weekend... kun je lekker binnen zitten, want het weer is niet al te best. In ieder geval vandaag niet. Maar goed, je kan er ook op uitgaan. Er zijn wel wat sportevenementjes. Hè? Dus volgende week is de run van Winschoten. En daar kun je op voorbereiden. Morgen met de tweede zaterdag van de Lutje opstap bij Aquilo voor de jeugd. En de wat oudere mensen, ja, je kan ook nog wat loopjes doen die altijd voorafgaand aan de run worden georganiseerd. Zo is het morgen tijd voor de Proostmeerloop in Wagenborgen. Kun je nog 10 kilometer rennen. En maandag, Geert zei het al, in Oude Pekela de Drukmaar Trimloop. Dus wat dat betreft kun je daar ook nog eventjes een mooie generale repetitie houden. Verder... wordt er weer gevoetbald dit weekend. Het amateurvoetbal. Het tweede weekend van de bekerperiode is aan de gang. En dat is ook meteen het laatste weekend. Volgende week begint de competitie. Maar zo'n bekertoernooi brengt nog wel wat bijzondere derbies voort. Morgen BNC tegen VVS, oftewel Finsterwolde tegen Oostwold. En zondag zag ik Heilige Lee tegen MOVV staan... FC Groningen speelt zondag op 11:45 de thuiswedstrijd tegen Twente. En vanavond komt FC Emmen al in actie. Ze spelen ook thuis tegen FC Volendam. En de Vuelta is nog bezig, de Ronde van Spanje. Dan hebben we het over wielrennen. De US Open in New York is nog bezig. Dan hebben we het over tennis. En natuurlijk de Grand Prix van Italië in Imola... En Max die zei al dat het een beetje een problematisch weekend wordt. Want het is een circuit waar je weinig energie terug kan winnen. Dat klinkt heel technisch. Maar goed, ze moeten ergens die accu's opladen natuurlijk. Dat is een beetje het verhaal van dit Formule 1 seizoen. En dat kan erg moeilijk op het circuit in Imola, heb ik me laten vertellen. Dus dat wordt weer bijzonder.
2: Dus eigenlijk kunnen we verwachten...
3: Niet speciaal voor de Max-fans, denk ik.
2: Nee, precies. Dus eigenlijk kunnen we verwachten dat alle auto's stilstaan op het circuit zondag. Op een gegeven moment.
3: Nou, dat wil ik niet zeggen. Er zijn natuurlijk ook wel teams die daar wat beter mee om kunnen gaan. Zoals Mercedes en Ferrari. Maar Max heeft eigenlijk al, dat hoorde ik gisteren... dat hij eigenlijk al op de persconferentie heeft laten weten... dat hij zich mentaal heeft voorbereid op een teleurstellend weekend. Daar kwam het een beetje op neer.
2: Oké, dus dat moeten we allemaal maar even doen, begrijp ik.
3: Ja. Oké,
2: dan kan het ook alleen maar meevallen, hè?
3: Als Max niet wint, ik bedoel...
2: zo is het ook.
3: Ben je dan bloedzagrijnig of zeg je van, zijn ook andere dingen in het leven?
2: Ja, gelukkig wel, zeg.
3: Ik hoor hem bij de laatste groep inderdaad, ja.
2: Ja, hè? Ja, nou, dat is hartstikke goed. Ja, want waar kijk jij nou echt naar uit dit weekend? Dat je echt zegt van, daar heb ik zo'n zin in.
3: Nou, dan is dan toch altijd wel de Formule 1. Dat, daar kan ik echt van genieten, ja.
2: Ja, snap ik. Ja. We gaan het zien. En wie gaat winnen, denk je? Want,
3: wie gaat er winnen?
2: Ja.
3: Ja. Moeilijke vraag. Ja, ik denk...
2: Wie zou jij het gunnen? Misschien is dat dan de vraag.
3: Dat ik het zou gunnen? Ja, dan zou ik zeggen Kimi Antonelli. Want die heeft een thuisrace. En die is ook best goed. En die is dan echt... Ja, die gun ik het echt wel. Maar goed... die heeft allerlei onderdelen laten vervangen dit weekend. Omdat hij anders waarschijnlijk zo nerveus wordt... dat het toch ook weer een grote teleurstelling wordt. Dus hebben ze gezegd van dan gaan we nu allerlei dingen vervangen. Dan krijg je 10 plaatsen gridstraf. En dan hoef je ook niet zo nerveus te worden dat je misschien wint hier.
2: Ja, dat is dus, ook een gedachte. Ja,
3: Ik denk toch wel een van de Ferraris. Of Hamilton of Leclerc. En dan waarschijnlijk Hamilton. Die heeft dan toch wel weer iets meer kans, denk ik.
2: Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Ja, we gaan het allemaal zien.
3: Ja, dus, zeker.
2: Dank je wel maar weer. En tot volgende week.
3: Tot volgende week.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Madonna en Beautiful Stranger. Het is inmiddels 3:53.
1: Ja, en dat betekent dus dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Romy Françoise over de E-West Based Race. Want die staat maandag op 8 basisscholen in totaal 4 gemeenten. Ja, en Suzanne Visser van de Klinker in Winschoten die geeft ons ook weer een update van het programma. Ja, en we gaan horen waar het over gaat.
0: En dat allemaal na het NOS Journaal van 11 uur hier op Groningen 1. Met nu de Spencer Davis Group, Keep On Running.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Black Eyed Peas en Shut Up.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer de derde en tevens laatste uur van Goud. Met de e-waste race leren basisschoolkinderen op een praktische en leuke manier waarom het belangrijk is om bewust om te gaan met elektronische apparaten. We spreken hierover met Romy Françoise. En Suzanne Visser van de Klinker in Winschoten is er ook weer bij met een update van het programma aldaar. Ja, en we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Peré met Borokito. Plaatje 2 is Europe met The Final Countdown. En plaatje 3, Tom Jones en Mouse D met Sexbomb. Stemmen kan nog tot 11:15 op onze Facebookpagina van Groningen 1. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops. En dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: De Hunters op Groningen 1. Het is 7 minuten over 11. You're a Russian spy and I. En daarvoor uit die bekende musical Irene Cara en Fame.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: 8 basisscholen in Oldambten, Westerwolde, Stadskanaal en Borgerodoorn gaan vanaf 7 september 4 weken lang de strijd aan met elektronisch afval. De e-waste race. We spreken met Romy François. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, wat houdt de e-waste race precies in?
3: Ja, hele goede vraag. Nou, de e-waste race, dat is eigenlijk een project waaraan inderdaad in dit geval 8 scholen meedoen. Die 4 weken lang gaan racen. En tijdens die race gaan ze aan de slag met allemaal leuke opdrachtjes die te maken hebben met minder kopen, delen en lenen, repareren en natuurlijk ook het inzamelen van e-waste. En daarmee kunnen ze ook nog een hele leuke prijs winnen.
2: En wat is de prijs? Want dat is mooi natuurlijk.
3: Zeker. Nou, als ze winnen, dan kunnen zij met de hele klas een dagje naar Nemo gaan in Amsterdam.
2: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja, en waarom is het zo belangrijk om oude elektronische apparaten apart in te zamelen?
3: Ja, dat is heel erg belangrijk, want we zien dat een heleboel nieuw is, dat dat nog niet goed ingezameld wordt. Dat dat bijvoorbeeld bij mensen thuis in laadjes of in een kast heel lang blijft liggen, maar dat dat eigenlijk niet ingezameld wordt of bij het restafval belandt. En ja, dat willen we natuurlijk eigenlijk liever niet zien, want in dat e-waste, daar zitten allemaal grondstoffen in die we eigenlijk heel goed kunnen gaan gebruiken voor weer andere apparaten te maken. Dus daarom is het zo belangrijk dat we dat op de goede plekken inleveren en goed omgaan met de apparaten die we al hebben.
2: Ja, want inwoners kunnen hun oude apparaten ook gratis thuis laten ophalen. Hoe werkt dat precies?
3: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad een website, e-waste.nl. En daar kun je als buurtbewoner van de 4 gemeentes die meedoen je oude e-waste aanmelden. En dan kunnen de kinderen van de scholen die kunnen dat komen ophalen.
2: Kijk, dat is hartstikke leuk. Ja, jullie willen kinderen ook bewust maken van hergebruik en recycling. Dus krijgen ze ook een soort van lezing, zeg maar?
3: Zeker. Ja, de actieperiode die begint altijd na een week waarin wij gastlessen komen geven. Dus in die gastlessen vertellen we dan over wat nou het probleem is met die grondstoffen en e-waste, maar ook wat de oplossingen zijn. En met die oplossingen gaan ze dan die week daarna, die 4 weken erachteraan, aan de slag.
2: En het is een race. Wat is de race precies? Moeten de kinderen zeg maar de apparaten zoveel mogelijk verzamelen? En dan degene die het meeste verzameld heeft, heeft die dan gewonnen? Wat maakt de winnaar?
3: Ja, dat is inderdaad een onderdeel daarvan. Onder andere gaat inzamelen. Dus ze kunnen oude en kapotte apparaten gaan verzamelen en die naar de milieustraat of een recyclepunt brengen. Daarnaast kunnen ze ook een keer een bezoekje brengen aan een repaircafé. Daar kunnen ze ook punten voor verdienen. Ze kunnen buurtbewoners stimuleren om te gaan delen en lenen. En ze kunnen een leuk filmpje maken. Of ze kunnen proberen in de media te komen om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de race. Dat is waarmee ze allemaal punten kunnen verdienen. En dan kunnen ze inderdaad het reisje naar Nemo winnen.
2: Ja, dus het is echt met een puntensysteem, zeg maar.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: En wanneer is de e-waste race gedaan?
3: Hij begint volgende week 7 september en tot en met 1 oktober 10 uur 's ochtends loopt de race. Dan is die afgelopen.
2: En wanneer is de winnaar bekend?
3: Dat zullen we dan ook die 1 oktober rond 10 uur weten.
2: Kijk, dat is hartstikke fijn om te weten. Nou, is er ook nog een site waar mensen meer informatie kunnen vinden?
3: Ja, die kun je vinden op www.eways. E-waste.nl.
2: Ja.
3: En daarop kun je dus ook het e-waste aanmelden als buurtbewoner. Maar er staat ook nog wat uitleg over de race, over wat wij doen. Kun je allemaal dat terugvinden.
2: Kijk, hartstikke goed. Ontzettend bedankt voor de informatie.
3: Graag gedaan.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Fleetwood Mac and Dreams en daarvoor Free and All Right Now.
1: Ja, het is bijna 11:30 en dus tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer.
2: Dit is het Groningen 1 nieuws, ik ben Geert Smit. Donderdagavond rond 11 uur werd Nico wakker door een harde klap. En toen hij naar buiten kwam, zag hij tot zijn verbazing een busje in de gevel van zijn huis aan de Tilweg in Pekela zitten. Daarachter een smeulend wrak van wat ooit een Mercedes was. Daaromheen buurtbewoners die al 112 hadden gebeld. De puinhoop is enorm, de motor van de Mercedes lag eraf. Wat ooit eens een auto was, is een verwrongen stuk staal. Politie en ambulance en de verdrietige eigenaar van de bus waren er snel bij. Zijn nagelnieuwe trots is totaal los. De schade is meer dan een ton. De Mercedes compleet verwoest, de gevel zwaar beschadigd. De bestuurder van de Mercedes ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Even voor 11 was de eigenaar van de Mercedes volgens de buurt met zeker 200 km per uur en volgens de politie zwaar onder invloed van alcohol met 160 km per uur bovenop de bestelbus gereden die twee huizen verderop geparkeerd stond. Autobedrijf RTO Exclusief en het Stadskanaal nam het heft in eigen hand en spoorde zelf de mogelijke dief van een dure Lexus op. De man vroeg of hij een proefrit mocht maken in de Lexus en het aan zijn vrouw in Emmen te laten zien. Maar wel heel lang weg bleef. Na een tijdje spoorde een werknemer via de GPS van de auto op waar de auto reed. Deze bleek in Duitsland rond te rijden en wat niet volgens de afspraak was. De gebelde politie in Nederland en Duitsland zeiden ze dat ze nog niks voor hen konden doen. Daarop zijn de autoverkopers zelf de auto gaan zoeken en vonden deze auto in Reden. De gebelde Duitse politie was toen binnen 10 minuten ter plaatse en de man werd aan hen overgedragen. De gemeente Westerwolde zit in de maag met de bijzondere hoge kosten voor de begeleiding en de zorg voor één gezin. De kosten voor de gemeente dit jaar zijn bijna 1,5 miljoen euro. Een bedrag waar de gemeenteraad erg van is geschrokken. 3 kinderen die zonder hun ouders op een vakantiepark moeten wonen krijgen 24 uur per dag begeleiding van 2 mensen. En dat loopt heel hard in de papieren, zegt wethouder Potsen. De hoge kosten werden bekend voor de raadsleden in de gemeente omdat de begroting moest worden aangepast. Zij reageerden geschrokken van de plotselinge stijging van de jeugdzorgkosten. Westerwolde Lokaal vindt het zorgelijk en onacceptabel dat de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw zover is gekomen dat mensen buiten dreigen te slapen. De hulporganisatie Migrate heeft besloten geen tenten meer uit te delen, omdat zij naar eigen zeggen onderdeel van het probleem is geworden. En dat laat volgens Westerwolde Lokaal zien hoe vastgelopen de landelijke opvangketen is. In Ter Apel is het dorp geen permanente crisislocatie voor een landelijk probleem. De partij benadrukt dat niemand buiten zou moeten slapen. Tegelijkertijd mag noodhulp door vrijwilligers, inwoners en lokale organisaties nooit uitgroeien tot een structurele oplossing voor een tekort aan opvangplaatsen. We hebben begrip voor het feit dat mensen die hieraan komen geholpen moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat een landelijke probleem steeds opnieuw lokaal wordt opgelost door vrijwilligers en inwoners. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag staat ons een kletsnatte dag te wachten. De ochtend verloopt zonder zon en grijs, met langdurige en lokaal harde regenbuien die over onze regio trekken. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het kortstondig nog flink doorgieten. De maxima temperatuur tikt aanvankelijk de 20 graden aan, maar zakt gedurende de middag terug naar 18 graden. De zuidwestenwind waait matig tot 15 km per uur, met in de ochtend kans op windstoten. Pas in de avond droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op en zijn er enkele opklaringen. Morgen is de temperatuur tussen 15 en 20 graden, met kans op een regenbui en is er een gemiddelde windsnelheid van 15 km per uur.

0: Modern Talking en You're in my heart, you're in my soul op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, eens per maand checken wij even in bij Theater De Klinker in Winschoten. En horen wij van Suzanne Visser wat het programma de aankomende tijd gaat doen. Dus goedemorgen Suzanne.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Hallo. Ja, wat staat er allemaal op het programma?
3: Ja, nou, er staat eigenlijk wel wat op het programma. Normaal gesproken beginnen we altijd iets later in september. Maar eigenlijk kunnen we niet wachten. Dus we hebben op 19 september hebben we onze eerste voorstelling staan. Dat is Jan Beuving met Dekpunt. Zijn nieuwe voorstelling. Ik weet niet of mensen Jan Beuving kennen. Maar hij is een hele eigenzinnige, grappige. Maar vooral hele mooie schrijver. Ook de teksten die hij heeft. De liedteksten die hij maakt. Hij heeft een fascinatie voor wiskunde. En dat komt er ook weer in. Maar hij is ook ontzettend grappig. Hij heeft echt een hele vaste schade fans. Dus daarom dachten we ook van, nou ja, dan is het alleen maar leuk om dan, als we de kans hebben om zo'n nieuwe voorstelling te laten zien, om dat een beetje aan het begin van het seizoen te doen. Dus dat is te gek. We hebben ook dat weekend Woest. En Woest is voor de kleine driftkikkertjes. Het is een voorstelling van Sally. En het is voor kinderen van 4+, maar ook voor ouder 6+, 7+, is het ook echt heel erg leuk. En het gaat eigenlijk over toch wel hele grote emoties die je ook gewoon als je klein bent tegenkomt. Als je misschien een beetje boos bent of niet zo goed weet wat je allemaal voelt en hoe je daar eigenlijk mee om kan gaan. En wat die emoties eigenlijk betekenen. En ja, daar hebben ze dus een hele mooie voorstelling voor gemaakt. En die is op zondagmiddag, 20 september.
2: Nou, dat klinkt al hartstikke leuk.
3: Ja, zal ik gewoon nog een paar...
2: Ja, lijkt me helemaal goed.
3: We hebben ook nog ons Sterrenlikker Festival. Dat is echt een festival met hele rauwe randjes. Maar misschien komt ook nog wel een collega van mij bij jullie een keer daar iets over vertellen. Dat weet ik niet zeker, maar ik dacht, ik noem hem wel alvast. En we hebben ook heel veel films staan. Dus het was nogal een zomer met The Odyssey, Spider-Man. En die komen ook nu... wij waren toen dicht, maar we zijn wel nu weer open. Dus we dachten, ja, we kunnen die grote blockbusters, die kunnen we toch zeker niet overslaan. Dus die laten we ook nog zien. En is onze maand wel gevuld.
2: Ja, weer een hoop variatie eigenlijk, hè?
3: Ja, zeker. Ja, we zitten echt... we hebben ook wel een paar voorstellingen van afgelopen seizoen die dan zo leuk zijn dat we dachten, nou, die doen we gewoon nog een keer. Zoals Marcel Hensema, die komt nog weer terug. Nou ja, dan merk je toch ook van... Mensen willen, er zijn nog steeds mensen die hem willen zien. Voor de vakantie dacht ik, oh, dat loopt aardig goed. En na de vakantie dacht ik, oh, oké, hij is al bijna uitverkocht. Dat gaat hard. Dus ja, dat is weer een hoop te zien.
2: Nou, mooi. Alleen maar mooi. Ja, en je laat ons hier alleen maar weten waar eigenlijk nog kaartjes voor zijn. Hè? Dus in principe, als mensen hier iets horen, dan kunnen ze naar de site toe, neem ik aan.
3: Ja, klopt. Ja, ik wil mensen niet blij maken met een dode bus. Dus het is in principe inderdaad, voor alles is er dan nog een kaartje. Maar ik moet zeggen, normaal gesproken zitten we in de zomer... is het eigenlijk een beetje stil. Gebeurt er niet zoveel, ook bij de kassa. Maar omdat je online natuurlijk ook gewoon nog steeds kaartjes kan kopen... moet ik zeggen dat het echt enorm is doorgegaan. Dus dat was wel een hele leuke verrassing om dan weer terug te komen... en te zien dat mensen ook echt zin hebben om weer op pad te gaan... en dingen het theater in te duiken. En ja, gewoon weer allemaal voorstellingen te bekijken.
2: Dat is toch geweldig. Dat is toch heerlijk. Dat gewoon die seizoen gewoon weer gestart kan worden. En dat het ook zoveel mensen weer enthousiast zijn.
3: Ja, wij hebben er zin in. Ja, dus dat komt helemaal goed.
2: Hartstikke mooi. Nou, ontzettend bedankt maar weer, Suzanne. En over een maandje spreken we elkaar weer.
3: Yes, spreek ik jullie volgende maand.
2: Dankjewel.
1: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Rose Royce en Is It Love You After? En daarvoor Douwe Bob en Slowdown op jouw Groningen 1. Het is middels 11:56.
1: Ja, slowdown. Als ik naar buiten kijk en ik zie de regen naar beneden vallen.
0: Ja, ik had al wat mensen die zeiden, het begint een beetje herfst te worden. Die begonnen te denken aan de open haard aansteken en kaarsjes.
1: Ja.
0: En dat soort dingen. Ja, weet je, dat gevoel als ik naar buiten kijk, bekruipt me dat ook wel een beetje. Ja.
1: Rood wijntje erbij. Nou, heerlijk. Zo vlak voor het weekend. Goed, okay, dit was het alweer voor vandaag. De winnaar van de Wie van de Drie. Ja, die was eigenlijk woensdag al wel bekend. Tenminste, er werd zo flink op gestemd. Ja, dat het eigenlijk niet anders kan dan dat Europe met de Final Countdown heeft gewonnen. En die gaan we zo instarten. Ja, en maandag zijn we weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het hebben over de feestweek in Oude Pekela. En de Open Monumentendagen. Ja, en de week van het lezen en schrijven komt ook nog voorbij. Nou ja, goed. Dat dus allemaal. Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
0: Graag gedaan.
1: En Geert, bedankt voor het nieuws en weer van vanochtend. En een fijn weekend. En tot maandag.
0: En mocht je nou dingen gemist hebben, dan kun je zo meteen in lunchtijd de laatste interviews ook nog even terug horen. Veel plezier met de rest van de collega's. Ook namens mij, goed weekend.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde. Mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lunchtijd.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de week is eigenlijk begonnen met een grote brand bij Tennet in Meeden. En nou ligt Meeden natuurlijk in de gemeente Midden-Groningen, maar ook de gemeente Oldambt heeft natuurlijk de gevolgen van de brand ondervonden. Op welk moment werd u gealarmeerd?
0: Ik werd op zaterdagavond gealarmeerd. Ik had natuurlijk eerst de burgemeester van Midden-Groningen gealarmeerd. En die avond werd ik gebeld van, het is allemaal, het gaat op zich goed. Alleen de rook gaat over jouw gemeente en we willen jou daarover informeren.
1: Ja, want zo'n grote rookwolk, dat gaat natuurlijk ook gepaard met bezorgdheid onder de inwoners, kan ik me zo voorstellen. Hoe is de communicatie naar de inwoners geweest?
0: Dat het wordt vanuit de Veiligheidsregio Groningen gedaan. Er is wel een alert uitgegaan, maar het blijkt dat die niet in Westerlee is uitgegaan, alleen in Meeden. En verder is vooral naar het ziekenhuis gecommuniceerd, want men had wel door ramen, deuren dicht, verder niet gevaarlijker dan een andere brand, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Maar waar ze mij vooral ook gebelden van, we moeten ook in scenario's denken, mocht het toch nog misgaan, en daar wilden ze me over informeren, dan moeten we kijken wat we met het ziekenhuis gaan doen. Nou, dat is achteraf ook gewoon helemaal niet kritisch geweest, maar ik vond het wel heel fijn dat ze van tevoren daarover na gingen denken en met het ziekenhuis contact over hadden en met mij.
1: Ja, als zoiets gebeurt, hoe loopt de afstemming dan tussen de buurgemeenten en ook de veiligheidsregio?
0: De veiligheidsregio heeft coördinatie. Die belt dan dus de betreffende burgemeester. Nou, in dit geval eerst mijn collega Erika Talente van Midden-Groningen. Zij was dus ook eerder op de hoogte. En op het moment dat ze zag dat de wind draaide en richting de wolk over de OZG zou gaan, hebben ze mij ook geïnformeerd. En dat coördineert de veiligheidsregio allemaal.
1: Oké. Ja, en ik had het in de intro al even over roerige tijden. Ja, op 26 augustus is er een extra raadsvergadering geweest. Over overlast van jongeren in de gemeente. En daarin werd gesproken over meer capaciteit voor BOA's. Gaan inwoners deze extra handheving op korte termijn ook echt op straat terugzien?
0: Zo werkt dat niet in de politiek. Want het zijn altijd afwegingen die je moet maken met elkaar. Ja. Want extra handhaving betekent ook extra geld. En net als een huishoudboekje, we kunnen niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. En wij hebben alles al begroot. Dus wat ze nu hebben gevraagd is zet op een rij wat de extra BOA's kosten. En daar zijn we mee bezig om dat op een rij te zetten. Dat wordt dan teruggeschreven aan de gemeenteraad via een brief. En bij de begrotingsbehandeling komt het wellicht aan de orde. Dus er zijn nog geen extra BOA's. De motie ging vooral om zetten ze op een rij wat dat allemaal kost, zodat we straks met elkaar een afweging kunnen maken. Als we dat doen, dat betekent ergens anders geld vandaan halen of weghalen. En wat gaan we dan niet doen? Dus dat is daarna de politieke afweging.
1: En welke concrete actie gaat de gemeente wel nemen?
0: Nou, wat ik in de raad heb gezegd is dat we al met heel veel dingen bezig zijn. We zijn met de jeugdaanpak bezig en wij zien, daar zijn we nog niet zo lang mee bezig. Dus het is ook niet zo, als je daarmee begint, dan is het morgen ineens opgelost. Dat is wel iets van een lange adem. Daar willen we ook zeker mee doorgaan. De BOA's gaan ook veel meer af op plekken waar meer overlast wordt ervaren. De politie ook, die werken ook heel goed samen met elkaar. Maar vooral ook, en dat heb ik in het debat ook aangegeven, het gaat volgens mij niet alleen om handhaving. Het gaat ook om, hebben die jongeren wat te doen in het dorp? Kunnen we iets organiseren met elkaar, met de jongeren? Dus het gaat ook om preventie. En niet alleen, ik zei als voorbeeld, je kunt als jongeren overlast creëren, handhavers erop afsturen. Maar als die jongeren dan nog steeds niks te doen hebben, weet ik niet of we echt bij de oplossing zitten. Dus dan moeten we met elkaar over nadenken hoe we dat verder vormgeven.
1: Ja. Helemaal duidelijk. Ja, en naast veiligheid gaat het natuurlijk ook om gezelligheid in de gemeente Oldambt. Er kwamen best wel veel reacties op de enquête voor het horeca toekomstplan, heb ik begrepen. Wat is voor u de belangrijkste vernieuwing die het centrum van Winschoten nodig heeft?
0: Oh, dat is een vraag.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja, maar ik denk een combinatie. Alleen horeca maakt het centrum ook niet gezellig. Ik denk echt dat de komende jaren gaan we natuurlijk flink bouwen in het centrum. Een oude Lucasterrein wordt ontwikkeld. Er komen in elk geval woningen. Maar dat wordt nu uitgewerkt hoe kunnen we het vormgeven. In de Lange Straat zijn we bezig om naar de Brandgat. Gaat nu eindelijk gebouwd worden. Natuurlijk het nieuwe gemeentehuis. En met de HEMA die combinatie. Dus dat heb je nodig. En dan is het denk ik nog mooier als je samen met die bouw en de ondernemers en de horeca iets weet te creëren waardoor mensen allemaal zeggen, jeetje, wat is het gezellig hier, daar wil ik heen. We zijn het tweede centrum van de provincie Groningen en dat willen we graag houden, maar dan moeten we met elkaar ook vooruit kunnen kijken. En dat is ook, gezelligheid is ook meer groen, zodat mensen even lekker kunnen zitten. Dus de combinatie, het is niet alleen dit of alleen dat, maar dat het alles bij elkaar een aantrekkelijk centrum is.
1: Ja, dat is ook zeker waar. Ja, en de 50ste run van Winschoten staat natuurlijk ook weer voor de deur.
0: Ja.
1: Zien we u zelf aan de start op de hardloopschoenen of blijft het bij het startschot? Ja.
0: Nee. Ik ga ook meedoen aan de 10x10. Het tempo is niet denderend, maar ik doe mee. En ik, als ik geen blessures krijg onderweg, dan ren ik hem ook uit. Dus ik ben druk aan het trainen.
1: Kijk, dat is toch fantastisch.
0: Ja.
1: Ja, en dan tot slot, na een drukke week vol raadsvergaderingen en incidenten, ja, waar in de gemeente komt u zelf het liefst even helemaal tot rust?
0: Als ik echt helemaal tot rust wil komen, is het toch thuis. Want dan ben je gewoon met Manlies Koreïske. En als je ergens heen gaat, dan ben je toch altijd ook de burgemeester. Wat ik trouwens ook heel leuk vind, want het zijn hele mooie plekken in het Oldambt. Maar als ik echt helemaal mezelf wil zijn en geen prikkels wil, dan is het gewoon lekker thuis met mijn man.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Donderdagavond rond 11 uur werd Nico wakker door een harde klap. En toen hij naar buiten kwam, zag hij tot zijn verbazing een busje in de gevel van zijn huis aan de Tilweg in Pekela zitten. Daarachter een smeulend wrak van wat ooit een Mercedes was. Daaromheen buurtbewoners die al 112 hadden gebeld. De puinhoop is enorm, de motor van de Mercedes lag eraf. Wat ooit eens een auto was, is een verbrongen stuk staal. Politie en ambulance en de verdrietige eigenaar van de bus waren er snel bij. Zijn nagelnieuwe trots is totaal los. De schade is meer dan een ton. De Mercedes compleet verwoest, de gevel zwaar beschadigd. De bestuurder van de Mercedes ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Even voor 11 was de eigenaar van de Mercedes volgens de buurt met zeker 200 km per uur en volgens de politie zwaar onder invloed van alcohol met 160 km per uur bovenop de bestelbus gereden die twee huizen verderop geparkeerd stond. Autobedrijf RTO Exclusief en Stadskanaal nam het heft in eigen hand en spoorde zelf de mogelijke dief van een dure Lexus op. De man vroeg of hij een proefrit mocht maken in de Lexus en het aan zijn vrouw in Emmen te laten zien. Maar wel heel lang weg bleef. Na een tijdje spoorde een werknemer via de GPS van de auto op waar de auto reed. Deze bleek in Duitsland rond te rijden en wat niet volgens de afspraak was. De gebelde politie in Nederland en Duitsland zeiden ze dat ze nog niks voor hen konden doen. Daarop zijn de autoverkopers zelf de auto gaan zoeken en vonden deze in Reden. De gebelde Duitse politie was toen binnen 10 minuten ter plaatse en de man werd aan hem overgedragen. De gemeente Westerwolde zit in de maag met de bijzonder hoge kosten voor de begeleiding en de zorg voor één gezin. De kosten voor de gemeente dit jaar zijn bijna 1,5 miljoen euro. Een bedrag waar de gemeenteraad erg van is geschrokken. 3 kinderen die zonder hun ouders op een vakantiepark moeten wonen krijgen 24 uur per dag begeleiding van 2 mensen. En dat loopt heel hard in de papieren, zegt wethouder Potsen. De hoge kosten werden bekend voor de raadsleden in de gemeente omdat de begroting moest worden aangepast. Zij reageerden geschrokken van de plotselinge stijging van de jeugdzorgkosten. Westerwolde Lokaal vindt het zorgelijk en onacceptabel dat de situatie rond het aanmeldcentrum in Trabel opnieuw zover is gekomen dat mensen buiten dreigen te slapen. De hulporganisatie Migrate heeft besloten geen tenten meer uit te delen, omdat zij naar eigen zeggen onderdeel van het probleem is geworden. Dat laat Westerwolde Lokaal zien hoe vastgelopen de landelijke opvangketen is. In Trabel is het dorp geen permanente crisislocatie voor een landelijk probleem. De partij benadrukt dat niemand buiten zou moeten slapen. Tegelijkertijd mag noodhulp door vrijwilligers, inwoners en lokale organisaties nooit uitgroeien tot een structurele oplossing voor een tekort aan opvangplaatsen. We hebben begrip voor het feit dat mensen die hier aankomen geholpen moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat een landelijke probleem steeds opnieuw lokaal wordt opgelost door vrijwilligers en inwoners. Tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag staat onze kletsnatte dag te wachten. De ochtend verloopt zonder zon en grijs, met langdurige en lokaal harde regenbuien die over onze regio trekken. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het kortstondig nog flink doorgieten. De maxima temperatuur tikt aanvankelijk de 20 graden aan, maar zakt gedurende de middag terug naar 18 graden. De zuidwestenwind waait matig tot 15 km per uur, met in de ochtend kans op windstoten. Pas in de avond droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op en zijn er enkele opklaringen. Morgen is de temperatuur tussen 15 en 20 graden met kans op een regenbui en is er een gemiddelde windsnelheid van 15 km per uur.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: 8 basisscholen in Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal en Borgerodoorn gaan vanaf 7 september 4 weken lang de strijd aan met elektronisch afval. De e-waste race. We spreken met Romy Françoise. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat houdt de e-waste race precies in?
2: Ja, hele goede vraag. Nou, de e-waste race, dat is eigenlijk een project waaraan inderdaad in dit geval 8 scholen meedoen. Die 4 weken lang gaan racen. En tijdens die race gaan ze aan de slag met allemaal leuke opdrachtjes die te maken hebben met minder kopen, delen en lenen en repareren. En natuurlijk ook het inzamelen van e-waste. En daarmee kunnen ze ook nog een hele leuke prijs winnen.
1: En wat is de prijs? Want dat is mooi natuurlijk.
2: Zeker. Nou, als ze winnen, dan kunnen zij met de hele klas een dagje naar Nemo gaan in Amsterdam.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja, en waarom is het zo belangrijk om oude elektronische apparaten apart in te zamelen?
2: Ja, dat is heel erg belangrijk, want we zien dat een heleboel e-waste dat nog niet goed ingezameld wordt. Dat dat bijvoorbeeld bij mensen thuis in laadjes of in een kast heel lang blijft liggen. Maar dat dat eigenlijk niet ingezameld wordt of bij het restafval belandt. En ja, dat willen we natuurlijk eigenlijk liever niet zien. Want in dat e-waste daar zitten allemaal grondstoffen in die we eigenlijk heel goed kunnen gaan gebruiken voor weer andere apparaten te maken. Dus daarom is het zo belangrijk dat we dat op de goede plekken inleveren en goed omgaan met de apparaten die we al hebben.
1: Ja, want inwoners kunnen hun oude apparaten ook gratis thuis laten ophalen. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad een website, e-waste.nl. En daar kun je als buurtbewoner van de 4 gemeentes die meedoen je oude e-waste aanmelden. En dan kunnen de kinderen van de scholen die kunnen dat komen ophalen.
1: Kijk, dat is hartstikke leuk. Ja, jullie willen kinderen ook bewust maken van hergebruik en recycling. Dus krijgen ze ook een soort van lezing, zeg maar?
2: Ja, zeker. Ja, de actieperiode die begint altijd na een week waarin wij gastlessen komen geven. Dus in die gastlessen vertellen we dan over wat nou het probleem is met die grondstoffen en e-waste. Maar ook wat de oplossingen zijn. En met die oplossingen gaan ze dan die week daarna, die 4 weken erachteraan, aan de slag.
1: En het is een race. Wat is de race precies? Moeten de kinderen zeg maar de apparaten zoveel mogelijk verzamelen? En dan degene die het meeste verzameld heeft, heeft die dan gewonnen? Wat maakt de winnaar?
2: Ja, dat is inderdaad een onderdeel daarvan. Onder andere gaat inzamelen. Dus ze kunnen oude en kapotte apparaten gaan verzamelen en die naar de milieustraat of een recyclepunt brengen. Daarnaast kunnen ze ook een keer een bezoekje brengen aan een repaircafé. Daar kunnen ze ook punten voor verdienen. Ze kunnen buurtbewoners stimuleren om te gaan delen en lenen. En ze kunnen een leuk filmpje maken. Of ze kunnen proberen in de media te komen om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de race. Dat is waarmee ze allemaal punten kunnen verdienen. En dan kunnen ze inderdaad het prijsje naar Nemo winnen.
1: Ja, dus het is echt met een puntensysteem, zeg maar.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: En wanneer is de e-waste race gedaan?
2: Hij begint volgende week 7 september en tot en met 1 oktober 10 uur 's ochtends loopt de race. Dan is die afgelopen.
1: En wanneer is de winnaar bekend?
2: Dat zullen we dan ook die 1 oktober rond 10 uur weten.
1: Kijk, dat is hartstikke fijn om te weten. Nou, is er ook nog een site waar mensen meer informatie kunnen vinden?
2: Die kun je vinden op www.ewaste.nl.
1: Ja.
2: En daarop kun je dus ook het e-waste aanmelden als buurtbewoner. Maar er staat ook nog wat uitleg over de race, over wat wij doen. Kun je allemaal dat terugvinden.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

aan jou scheet. Eén donderslag. Soms weet je niet meer wat je doen laat laten. Mag maak van uw scheet. Eén donderslag. Maak van jouw scheet. Eén donderslag. Pa. Oom Karel is een

0: Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

is een Nederlandse damesband opgericht in het jaar 1959. En ze hebben in de loop der jaren behoorlijk wat hits gescoord. Alleen dit was hun enige nummer 1 hit. In 1983 stond dit nummer op een nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. En ja, Dolly Dots is natuurlijk de band van in de tijd Angela Groothuis en Angela Kramers. Esther Oosterbeek, Patty Zomer, Anita Heijker en Ria Briefies. Jawel. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Dat is de komende twee uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grote hits en de leuke gauwouwe. Wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk de nieuwe single van Bente draaien. Bee Gees komen eraan, even als Gila, Alison Moyet. Ik zie Robert Long op mijn lijstje staan, even als Madonna, Wolfgang Petri gaan we draaien. The Village People, Cresip, The Golden Earring, Mooi Wark. Dolly Parton, ja, helaas bereikte ons onlangs het bericht dat ze is overleden. Maar dan gaan we haar toch eren met een van haar liefste liedjes eigenlijk. En Queen en nog meer, dat gaan we allemaal draaien in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio-tikkeltje harder en geniet van die grote hits. Een leuke gauwouwe die we brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende band. Het is een band afkomstig uit Groot-Brittannië. Heeft een Amerikaanse zangeres, maar dat kwam omdat ze ooit verhuisde van Amerika naar Engeland toe. Ik heb het natuurlijk over Chris Hynde. Hier is ze samen met de Pretenders. En don't get me wrong. Plaatwerk.

Duidelijk muziek uit de begintijd van de Bee Gees. De Roaring Sixties uiteraard. Spicks and Specks. En daarvoor draaien we muziek van dit moment. De nieuwe single van Bente. En die heet 3, 2, 1. En daarmee voor de Pretenders met Don't Get Me Wrong. En we gaan door in plaatwerk met een van de disco hits uit de jaren 70. En dat is uiteraard wel deze van Gila en Bend Me, Shape Me.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Donderdagavond rond 11 uur werd Nico wakker door een harde klap. En toen hij naar buiten kwam, zag hij tot zijn verbazing een busje in de gevel van zijn huis aan de Tilweg in Pekela zitten. Daarachter een smeulend wrak van wat ooit een Mercedes was. Daaromheen buurtbewoners die al 112 hadden gebeld. De puinhoop is enorm, de motor van de Mercedes lag eraf. Wat ooit eens een auto was, is een verwrongen stuk staal. Politie en ambulance en de verdrietige eigenaar van de bus waren er snel bij. Zijn nagelnieuwe trots is totaal los. De schade is meer dan een ton. De Mercedes compleet verwoest, de gevel zwaar beschadigd. De bestuurder van de Mercedes ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Even voor 11 was de eigenaar van de Mercedes volgens de buurt met zeker 200 km per uur en volgens de politie zwaar onder invloed van alcohol met 160 km per uur bovenop de bestelbus gereden die twee huizen verderop geparkeerd stond. Autobedrijf RTO Exclusief en Stadskanaal nam het heft in eigen hand en spoorde zelf de mogelijke dief van een dure Lexus op. De man vroeg of hij een proefrit mocht maken in de Lexus en het aan zijn vrouw in Emmen te laten zien. Maar wel heel lang wegbleef. Na een tijdje spoorde een werknemer via de GPS van de auto op waar de auto reed. Deze bleek in Duitsland rond te rijden en wat niet volgens de afspraak was. De gebelde politie in Nederland en Duitsland zeiden ze dat ze nog niks voor hen konden doen. Daarop zijn de autoverkopers zelf de auto gaan zoeken en vonden deze in Reden. De gebelde Duitse politie was toen binnen 10 minuten ter plaatse en de man werd aan hen overgedragen. De gemeente Westerwolde zit in de maag met de bijzonder hoge kosten voor de begeleiding en de zorg voor één gezin. De kosten voor de gemeente dit jaar zijn bijna 1,5 miljoen euro. Een bedrag waar de gemeenteraad erg van is geschrokken. 3 kinderen die zonder hun ouders op een vakantiepark moeten wonen, krijgen 24 uur per dag begeleiding van 2 mensen. En dat loopt heel hard in de papieren, zegt wethouder Potsen. De hoge kosten werden bekend voor de raadsleden in de gemeente, omdat de begroting moest worden aangepast. Zij reageerden geschrokken van de plotselinge stijging van de jeugdzorgkosten. Westerwolde Lokaal vindt het zorgelijk en onacceptabel dat de situatie rond het aanmeldcentrum in Trapel opnieuw zover is gekomen dat mensen buiten dreigen te slapen. De hulporganisatie Migrate heeft besloten geen tenten meer uit te delen, omdat zij naar eigen zeggen onderdeel van het probleem is geworden. Dat laat Westerwolde Lokaal zien hoe vastgelopen de landelijke opvangketen is. In Trapel is het dorp geen permanente crisislocatie voor een landelijk probleem. De partij benadrukt dat niemand buiten zou moeten slapen. Tegelijkertijd mag noodhulp door vrijwilligers, inwoners en lokale organisaties nooit uitgroeien tot een structurele oplossing voor een tekort aan opvangplaatsen. We hebben begrip voor het feit dat mensen die hier aankomen geholpen moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat een landelijke probleem steeds opnieuw lokaal wordt opgelost door vrijwilligers en inwoners. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag staat ons een kletsnatte dag te wachten. De ochtend verloopt zonder zon en grijs, met langdurige en lokaal harde regenbuien die over onze regio trekken. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het kortstondig nog flink doorgieten. De maxima temperatuur tikt aanvankelijk de 20 graden aan, maar zakt gedurende de middag terug naar 18 graden. De zuidwestenwind waait matig tot 15 km per uur, met in de ochtend kans op windstoten. Pas in de avond droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op en zijn er enkele opklaringen. Morgen is de temperatuur tussen 15 en 20 graden met kans op een regenbui en is er een gemiddelde windsnelheid van 15 km per uur.

Ja, hier begon het allemaal mee. Met, voor deze zangeres in ieder geval Madonna en Holiday. En dat was ook de basis natuurlijk voor de Holiday Rap van MC Mikey G en DJ Sven. Die daar ook nog eens weer een grote hit mee scoren. Madonna dus, Holiday. Daarvoor draaiden we Robert Long. En die mooie plaat Kalverliefde. Alison Moyet zat daar weer voor met Is This Love? Begonnen met de Oostenrijkse zangeres Gila, die ooit begon te zingen in het Duits, maar in 1978 een hele grote hit scoorde met Bend Me, Shape Me. En ook die draaiden we hier in Plaatdijk. En we gaan nog even naar onze oostenburen. Een van de grootheren daar, Wolfgang Petri. Verlieben verloren, vergessen verzeihen.

Het is de stem van Jacqueline Govaert van de band Crash uit Tilburg. En in het jaar 2000 stond dit nummer op een eerste positie in de Nederlandse top 40. Crash Up dus en I Won't Stay. En daarvoor draaiden we de Village People. Een YMCA van grote hits uit, ik denk eind jaren 70, begin jaren 80 misschien. Maar ik denk dat het 79 of 78 was. En begonnen met Wolfgang Petri. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. En we blijven nog even bij de Nederlandse bands hier in Plaatwerk. Doen we met deze band afkomstig uit Den Haag. En de band die ooit nummer 1 stond in de Verenigde Staten van Amerika met dit nummer. The Golden Earring en Radar Love.

0: Het is nu 3:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.

Ja, in 1984 was een doorbraak met dit nummer van deze Duitse band. Met natuurlijk de zang van Thomas Anders. Inmiddels heeft Thomas zijn solo-carrière met vooral Duitsstalige slagers in zijn vaderland. Maar dit was in de tijd toch wel een hele groot hit wereldwijd. Modern Talking and You're My Heart, You're My Soul. Welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Het komende uur is dat het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik nog voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk natuurlijk Teddy Swims draaien. De Four Tops komen eraan. Eiffels 10cc, Neil Diamond. Bluff komt voorbij. Bon Jovi. München en Vrijheid. Brothers Johnson zie ik staan. Evenals The Free, The Stretch, Alex Vissering. En nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits. Leuke gauwouwe die je brengen hier in het programma Plaatwerk. Ja, dat was een mix tussen brengen en drinken. Maar dat is toch gewoon brengen. Goed, bijvoorbeeld de volgende plaat is ook zo leuk. Hè? Een tijdje geleden. En ik denk dat een aantal van jullie wel meegeschreven hebben met dit nummer. Als die werd gedraaid in de dancings in de tijd. Ik heb het over een band genaamd No Doubt. Hier zijn ze met Don't Speak. Plaatwerk.

dit is een nummer wat uitkwam in het jaar 1965, was het zelfs. Ongelooflijk lang geleden, toen was ik nog niet eens geboren. Kun je nagaan, The Four Tops en It's the Same Old Song. Daarvoor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. We begonnen met No Doubt and Don't Speak. En dit is er eentje van 10cc, The Things We Do.

Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Donderdagavond rond 11 uur werd Nico wakker door een harde klap. En toen hij naar buiten kwam, zag hij tot zijn verbazing een busje in de gevel van zijn huis aan de Tilweg in Pekela zitten. Daarachter een smeulend wrak van wat ooit een Mercedes was. Daaromheen buurtbewoners die al 112 hadden gebeld. De puinhoop is enorm, de motor van de Mercedes lag eraf. Wat ooit eens een auto was, is een verwrongen stuk staal. Politie en ambulance en de verdrietige eigenaar van de bus waren er snel bij. Zijn nagelnieuwe trots is totaal los. De schade is meer dan een ton. De Mercedes compleet verwoest, de gevel zwaar beschadigd. De bestuurder van de Mercedes ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Even voor 11 was de eigenaar van de Mercedes volgens de buurt met zeker 200 km per uur en volgens de politie zwaar onder invloed van alcohol met 160 km per uur bovenop de bestelbus gereden die twee huizen verderop geparkeerd stond. Autobedrijf RTO Exclusief in Stadskanaal nam het heft in eigen hand en spoorde zelf de mogelijke dief van een dure Lexus op. De man vroeg of hij een proefrit mocht maken in de Lexus en het aan zijn vrouw in Emmen te laten zien. Maar wel heel lang weg bleef. Na een tijdje spoorde een werknemer via de GPS van de auto op waar de auto reed. Deze bleek in Duitsland rond te rijden en wat niet volgens de afspraak was. De gebelde politie in Nederland en Duitsland zeiden ze dat ze nog niks voor hen konden doen. Daarop zijn de autoverkopers zelf de auto gaan zoeken en vonden deze in Reden. De gebelde Duitse politie was toen binnen 10 minuten ter plaatse en de man werd aan hen overgedragen. De gemeente Westerwolde zit in de maag met de bijzonder hoge kosten voor de begeleiding en de zorg voor één gezin. De kosten voor de gemeente dit jaar zijn bijna 1,5 miljoen euro. Een bedrag waar de gemeenteraad erg van is geschrokken. Drie kinderen die zonder hun ouders op een vakantiepark moeten wonen, krijgen 24 uur per dag begeleiding van twee mensen. En dat loopt heel hard in de papieren, zegt wethouder Potsen. De hoge kosten werden bekend voor de raadsleden in de gemeente omdat de begroting moest worden aangepast. Zij reageerde geschrokken van de plotselinge stijging van de jeugdzorgkosten. Westerwolde Lokaal vindt het zorgelijk en onacceptabel dat de situatie rond het aanmeldcentrum in Trapel opnieuw zover is gekomen dat mensen buiten dreigen te slapen. De hulporganisatie Migrate heeft besloten geen tenten meer uit te delen, omdat zij naar eigen zeggen onderdeel van het probleem is geworden. Dat laat Westerwolde Lokaal zien hoe vastgelopen de landelijke opvangketen is. In Trapel is het dorp geen permanente crisislocatie voor een landelijk probleem. De partij benadrukt dat niemand buiten zou moeten slapen. Tegelijkertijd mag noodhulp door vrijwilligers, inwoners en lokale organisaties nooit uitgroeien tot een structurele oplossing voor een tekort aan opvangplaatsen. We hebben begrip voor het feit dat mensen die hier aankomen geholpen moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat een landelijke probleem steeds opnieuw lokaal wordt opgelost door vrijwilligers en inwoners. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag staat ons een kletsnatte dag te wachten. De ochtend verloopt zonder zon en grijs, met langdurige en lokaal harde regenbuien die over onze regio trekken. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het kortstondig nog flink doorgieten. De maxima temperatuur tikt aanvankelijk de 20 graden aan, maar zakt gedurende de middag terug naar 18 graden. De zuidwestenwind waait matig tot 15 km per uur, met in de ochtend kans op windstoten. Pas in de avond droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op en zijn er enkele opklaringen. Morgen is de temperatuur tussen 15 en 20 graden met kans op een regenbui en is er een gemiddelde windsnelheid van 15 km per uur.

ik weet niet hoe jij erover denkt, maar het lijkt me niet echt comfortabel om in een bed van rozen te liggen. Bon Jovi zong daarover, Bed of Roses. Daarvoor draaiden we Bluff, Dansen aan de Zee. Neil Diamond kwam voorbij met Sweet Caroline. En begonnen met 10cc, The Things We Do for Love. En het is tijd geworden voor een Duitsstalig nummer hier in Plaatwerk. En dat doen we met Münchener Vrijheid. Ohne dich.

Het is denk ik het enige nummer wat je kunt kennen van deze band. The Free and All Right Now. En in 1970 was dat een groot hit. Daarvoor Brothers Johnson en Stamp. En we begonnen met Münchener Freiheit ohne dich. En dat nummer kennen we natuurlijk ook weer in de uitvoering van Erik Basie. Maar dan heet hij Zonder Jou. En dit is een band uit Groot-Brittannië. In 1975 brachten ze dit nummer uit, Stretch, and Why Did You Do It?

0: Dit is Groningen 1. Je luistert naar Groningen 1.
1: Boerenvolk is boerenvolk. Het geld zit in de trekker. Verstaan dat licht op plaat. En volt nooit ooit iets met. Als het regent is te nat. En als de zonne schijnt te dreugen.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Donderdagavond rond 11 uur werd Nico wakker door een harde klap. En toen hij naar buiten kwam, zag hij tot zijn verbazing een busje in de gevel van zijn huis aan de Tilweg in Pekela zitten. Daarachter een smeulend wrak van wat ooit een Mercedes was. Daaromheen buurtbewoners die al 112 hadden gebeld. De puinhoop is enorm, de motor van de Mercedes lag eraf. Wat ooit eens een auto was, is een verwrongen stuk staal. Politie en ambulance en de verdrietige eigenaar van de bus waren er snel bij. Zijn nagelnieuwe trots is totaal los. De schade is meer dan een ton. De Mercedes compleet verwoest, de gevel zwaar beschadigd. De bestuurder van de Mercedes ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Even voor 11 was de eigenaar van de Mercedes volgens de buurt met zeker 200 km per uur en volgens de politie zwaar onder invloed van alcohol met 160 km per uur bovenop de bestelbus gereden die twee huizen verderop geparkeerd stond. Autobedrijf RTO Exclusief en Stadskanaal nam het heft in eigen hand en spoorde zelf de mogelijke dief van een dure Lexus op. De man vroeg of hij een proefrit mocht maken in de Lexus en het aan zijn vrouw in Emmen te laten zien. Maar wel heel lang wegbleef. Na een tijdje spoorde een werknemer via de GPS van de auto op waar de auto reed. Deze bleek in Duitsland rond te rijden. En wat niet volgens de afspraak was. De gebelde politie in Nederland en Duitsland zeiden ze dat ze nog niks voor hen konden doen. Daarop zijn de autoverkopers zelf de auto gaan zoeken en vonden deze in Reden. De gebelde Duitse politie was toen binnen 10 minuten ter plaatse en de man werd aan hen overgedragen. De gemeente Westerwolde zit in de maag met de bijzonder hoge kosten voor de begeleiding en de zorg voor één gezin. De kosten voor de gemeente dit jaar zijn bijna 1,5 miljoen euro. Een bedrag waar de gemeenteraad erg van is geschrokken. 3 kinderen die zonder hun ouders op een vakantiepark moeten wonen, krijgen 24 uur per dag begeleiding van 2 mensen. En dat loopt heel hard in de papieren, zegt wethouder Potsen. De hoge kosten werden bekend voor de raadsleden in de gemeente, omdat de begroting moest worden aangepast. Zij reageerden geschrokken van de plotselinge stijging van de jeugdzorgkosten. Westerwolde Lokaal vindt het zorgelijk en onacceptabel dat de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw zover is gekomen dat mensen buiten dreigen te slapen. De hulporganisatie Migrate heeft besloten geen tenten meer uit te delen, omdat zij naar eigen zeggen onderdeel van het probleem is geworden. Dat laat Westerwolde Lokaal zien hoe vastgelopen de landelijke opvangketen is. In Ter Apel is het dorp geen permanente crisislocatie voor een landelijk probleem. De partij benadrukt dat niemand buiten zou moeten slapen. Tegelijkertijd mag noodhulp door vrijwilligers, inwoners en lokale organisaties nooit uitgroeien tot een structurele oplossing voor een tekort aan opvangplaatsen. We hebben begrip voor het feit dat mensen die hier aankomen geholpen moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat een landelijke probleem steeds opnieuw lokaal wordt opgelost door vrijwilligers en inwoners. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag staat ons een kletsnatte dag te wachten. De ochtend verloopt zonder zon en grijs, met langdurige en lokaal harde regenbuien die over onze regio trekken. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het kortstondig nog flink doorgieten. De maxima temperatuur tikt aanvankelijk de 20 graden aan, maar zakt gedurende de middag terug naar 18 graden. De zuidwestenwind waait matig tot 15 km per uur, met in de ochtend kans op windstoten. Pas in de avond droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op en zijn er enkele opklaringen. Morgen is de temperatuur tussen 15 en 20 graden met kans op een regenbui en is er een gemiddelde windsnelheid van 15 km per uur.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Het is nu 5:00. Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Donderdagavond rond 11 uur werd Nico wakker door een harde klap. En toen hij naar buiten kwam, zag hij tot zijn verbazing een busje in de gevel van zijn huis aan de Tilweg in Pekela zitten. Daarachter een smeulend wrak van wat ooit een Mercedes was. Daaromheen buurtbewoners die al 112 hadden gebeld. De puinhoop is enorm, de motor van de Mercedes lag eraf. Wat ooit eens een auto was, is een verwrongen stuk staal. Politie en ambulance en de verdrietige eigenaar van de bus waren er snel bij. Zijn nagelnieuwe trots is los. De schade is meer dan een ton. De Mercedes compleet verwoest, de gevel zwaar beschadigd. De bestuurder van de Mercedes ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Even voor 11 was de eigenaar van de Mercedes volgens de buurt met zeker 200 km per uur en volgens de politie zwaar onder invloed van alcohol met 160 km per uur bovenop de bestelbus gereden die twee huizen verderop geparkeerd stond. Autobedrijf RTO Exclusief in Stadskanaal nam het heft in eigen hand en spoorde zelf de mogelijke dief van een dure Lexus op. De man vroeg of hij een proefrit mocht maken in de Lexus en het aan zijn vrouw in Emmen te laten zien. Maar wel heel lang weg bleef. Na een tijdje spoorde een werknemer via de GPS van de auto op waar de auto reed. Deze bleek in Duitsland rond te rijden en wat niet volgens de afspraak was. De gebelde politie in Nederland en Duitsland zeiden ze dat ze nog niks voor hen konden doen. Daarop zijn de autoverkopers zelf de auto gaan zoeken en vonden deze in Reden. De gebelde Duitse politie was toen binnen 10 minuten ter plaatse en de man werd aan hen overgedragen. De gemeente Westerwolde zit in de maag met de bijzonder hoge kosten voor de begeleiding en de zorg voor één gezin. De kosten voor de gemeente dit jaar zijn bijna 1,5 miljoen euro. Een bedrag waar de gemeenteraad erg van is geschrokken. 3 kinderen die zonder hun ouders op een vakantiepark moeten wonen krijgen 24 uur per dag begeleiding van 2 mensen. En dat loopt heel hard in de papieren, zegt wethouder Potsen. De hoge kosten werden bekend voor de raadsleden in de gemeente omdat de begroting moest worden aangepast. Zij reageerden geschrokken van de plotselinge stijging van de jeugdzorgkosten. Westerwolde Lokaal vindt het zorgelijk en onacceptabel dat de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw zover is gekomen dat mensen buiten dreigen te slapen. De hulporganisatie Migrate heeft besloten geen tenten meer uit te delen, omdat zij naar eigen zeggen onderdeel van het probleem is geworden. Dat laat Westerwolde Lokaal zien hoe vastgelopen de landelijke opvangketen is. In Ter Apel is een dorp geen permanente crisislocatie voor een landelijk probleem. De partij benadrukt dat niemand buiten zou moeten slapen. Tegelijkertijd mag noodhulp door vrijwilligers, inwoners en lokale organisaties nooit uitgroeien tot een structurele oplossing voor een tekort aan opvangplaatsen. We hebben begrip voor het feit dat mensen die hier aankomen geholpen moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat een landelijke probleem steeds opnieuw lokaal wordt opgelost door vrijwilligers en inwoners. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag staat ons een kletsnatte dag te wachten. De ochtend verloopt zonder zon en grijs, met langdurige en lokaal harde regenbuien die over onze regio trekken. In de middag blijft de bewolking overheersen en kan het kortstondig nog flink doorgieten. De maxima temperatuur tikt aanvankelijk de 20 graden aan, maar zakt gedurende de middag terug naar 18 graden. De zuidwestenwind waait matig tot 15 km per uur, met in de ochtend kans op windstoten. Pas in de avond droogt het vanuit het noordwesten geleidelijk op en zijn er enkele opklaringen. Morgen is de temperatuur tussen 15 en 20 graden met kans op een regenbui en is er een gemiddelde windsnelheid van 15 km per uur.

0: Het is nu 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. Zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En. Een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.
1: Well, in that case, he gives us one more to do. In that case, we got to... We got to do our alma mater. We must do our alma mater.

0: is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

listening to Hi, Mama.

it's much too late to save myself from falling.

as you close the door and left me here blinded by

0: Het is nu 10:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin. They truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden, is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Heidi Stemerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1559.

begonnen vanavond met Scorpio Rising uit 1991. We hoorden Christopher Holliday altsax, Brad Mehldau piano, John Webber bas en Ron Savage drums. Christopher Holliday is een Amerikaanse alt jazz saxofonist. Qua stijl richt hij zich op Jackie McLean. In 1988 werd hij lid van de big band van Maynard Ferguson. Hij trad op met Mark Feldman, Wallace Rooney, Cedar Walton, John Lockwood, Kenny Werner en Scott Robinson onder andere. In 1997 begon hij te werken als leraar en muziekdocent. Gianni Cassola was een Italiaanse jazzdrummer. Hij verscheen in de jaren 50 aan het Milanese jazzfirmament en trad op met Franco Cherry. Later speelde hij bij Basso Valdambrini Quintet en speelde hij met Chet Baker, Johnny Griffin, Dexter Gordon, Pepper Adams, Art Farmer en Charlie Mariano onder andere. Verder speelde hij bij alle Italiaanse jazzmuzici. Hij overleed op 18 juli jongstleden en werd 88 jaar oud. We draaien uit 1988 On Green Dolphin Street. Massimo Urbani, altsax, Marcello Tonolo, piano, Aldo Zanino, bas en Gianni Cassola, drums.

On Green Dolphin Street werd gespeeld door het kwartet van Massimo Urbani. Op drums hoorden we Gianni Cassola. Pianist Oliver Jones begon op 5-jarige leeftijd piano te spelen. Hij kreeg les van Oscar Peterson's zus, Daisy Peterson Sweeney. Hij trad op met de groep Bandwagon, met Charles Biddle, Fraser McPherson, Clark Terry, Herb Ellis, Hank Jones en vele anderen. Hij overleed op 22 juli op 91-jarige leeftijd. We vervolgen met Tipping Home from Sunday School uit 1991. Oliver Jones piano, Steve Wallace bas en Ed Thigpen drums.

Tipping Home from Sunday School werd gespeeld door het trio van Oliver Jones. Frank Toussa begon op de gitaar, maar switchte in zijn tiende jaren over op de contrabas. Hij werkte bij Paul Bley, Horace Arnold, Dave Liebman, Bob Moses en Dom Romao in de jaren 70. Later trad hij onder andere op bij Richie Bayrach, Booker Irvin, Freddie Hubbard en Art Farmer. Hij stierf op 26 juli jongstleden en werd 79 jaar oud. We horen uit 1978 Piccadilly Lady. Dave Liebman, tenor sax, Randy Brecker, trompet, Richie Bayrach, piano, Frank Toussa, bas en Al Foster, drums.

We hoorden bassist Frank Toussa in het kwartet van Dave Liepen met het nummer Piccadilly Lady. Geraldine Bay was een zangeres en lid van het vocal trio The Bay Sisters, bestaande uit broer Andy en zuster Salome. Ze was getrouwd met bassist Eddie de Haas. Naast zangeres was ze ook organisator van jazzconcerten. Ze stierf op 28 juli jongstleden op 91-jarige leeftijd. We draaien uit 1975 Around Midnight. Andy B. piano en vocals. Salome B. en Geraldine B. beide vocals. Candy Burrell gitaar. Milt Hinton bas. En O.C. Johnson drums.

We hoorden Geraldine B. met de B-Sisters in het nummer Around Midnight. Durant Green was een jazzgitarist die verschillende stijlen speelde. Hij maakte in 1959 zijn debuut bij Jimmy Forrest. Hij was een druk bezet man, want hij trad in de jaren 60 op met onder andere Lou Donaldson, Stanley Turrentine, Jack McDuff, Larry Young, Hank Mobley, Lee Morgan en Herbie Hancock bijvoorbeeld. Hij overleed in 1979 en werd 43 jaar oud. We vervolgen met Lullaby of the Leaves uit 1961. Grand Green gitaar, Babyface Willett orgel en Ben Dixon drums.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door het trio van Grant Green. Saxofonist Joe Lovano nam tijdens een studie aan de Berklee School of Music als een eerste plaats op met Lonnie Smith. Hij werkte verder met John Scofield, Bill Frisell, Kenny Werner, Jack McDuff, Stan Getz, Josje Redman, Greg Osby en vele, vele anderen. We horen uit 2026 First Song. Joe Lovano, tenor sax, Julian Ledge, gitaar, Santi Debriano, bas en Will Kellen, drums.

Het kwartet van Joe Lovano speelde First Song. We eindigen vanavond met saxofonist Dick Oates. Hij werd in 1977 lid van het Thad Jones Mel Lewis Orkest. Verder werkte hij bij Bob Brookmeyer, Ray Mantilla, Red Rodney, Jerry Bergonzi, Bill Mays en vele anderen. We horen tenslotte vanavond uit 2002 het nummer Jamboree. Dick Oates, Don Braden en Vincent Herring tenor sax, Andy Laverne piano, Jay Anderson bas en Billy Drummonds drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en

Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Het is nu 2:00.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.